0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam.
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.
2: Showtime!
4: SNN.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.

0: this summer.
1: Hot Jam.
0: Always on Jam. 104.9.
2: We on? 1, 2, 3.

slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners.

Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: In September klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein

0: 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. 2 spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen, A Night Full of Jazz

0: Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Inwoners kunnen reageren op nieuw omgevingsplan en petitie tegen woontoren in Bloemenbuurt. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot en met 28 september reageren op een nieuw deel van het omgevingsplan voor de oostrand van Bad Hoeverdorp. Het gaat om het gebied tussen de A9, Egelantierstraat en de achterzijde van percelen aan de Nieuwe Meerdijk. Bestaande ruimtelijke regels worden vanwege de omgevingswet samengebracht in één systeem. Nieuwe ontwikkelingen worden hiermee niet mogelijk gemaakt. Zienswijzen kunnen wel tot aanpassingen leiden. De gemeenteraad van Haarlemmermeer neemt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een definitief besluit. Daarna is beroep mogelijk. En plannen voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt zorgen voor discussie in Duivendrecht. 60 huurwoningen aan de Azaliastraat en Korenbloemstraat moeten plaatsmaken voor 90 nieuwe woningen. Vooral een geplande woontoren van 8 bouwlagen stuit op weerstand. Tegenstanders vinden het gebouw te groot voor het dorp. Stichting Vrienden van Duivendrecht is daarom een petitie gestart. Woningcorporatie Eigen Haard wijst op de grote behoefte aan woningen. De plannen zijn nog niet definitief en worden op 10 september besproken tijdens de commissievergadering Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Inwoners kunnen daar inspreken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. Het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. De brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Boottocht naar de Ronde Hoep en informatiemarkt in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Het Museum Amsteland organiseert een boottocht naar gemaal de Ronde Hoep. Tijdens de tocht hoor je verhalen over polders, kerken en huizen. Bij dit bouwwerk uit 1913 is er tijdens de tocht tijd voor een drankje en iets lekkers. De vaart duurt ongeveer 2,5 uur en kost €20 en is op zaterdag 12 september. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van de ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM. Mm.

0: In September klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentina-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

0: politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Ziekenhuis Amsterdam ontvangt 4 co-sleepers. En plan voor 52 woningen aan Traviatastraat stap verder. Mijn naam is Hans van der Heijden. De afdeling verloskunde van Ziekenhuis Amsterdam heeft 4 nieuwe co-sleepers in gebruik genomen. De babybedjes zijn betaald door het Valiantfonds en kwamen voort uit een wens bij de wensbank van het ziekenhuis. Een co-sleeper sluit direct aan op het ziekenhuisbed, waardoor moeders hun pasgeboren baby gemakkelijk dichtbij kunnen houden. Vooral na een keizersnede biedt dat meer zelfstandigheid bij het troosten, voeden en verzorgen. Ook bevordert de nabijheid het contact en de hechting. De bedjes passen volgens het ziekenhuis bij de strategie om persoonlijke zorg dichtbij te bieden. En de voormalige Renault en Dacia garage aan de Traviatastraat in Amstelveen kan plaatsmaken voor een appartementencomplex met 52 woningen. Het college heeft ingestemd met de wenselijkheid van het plan. Er komen 10 sociale huurwoningen, 24 middeldure woningen en 18 woningen in de vrije sector. Op de begane grond komt commerciële ruimte en onder het gebouw een parkeergarage met 38 plaatsen. Na overleg met omwonenden is het ontwerp onder meer verkleind en aangepast voor meer privacy. De initiatiefnemer werkt het plan nu verder uit, waarna de gemeente de haalbaarheid onderzoekt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is ons staan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. Het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rondleiding op begraafplaats in Oudekerk aan de Amstel en grote muurschildering in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Stichting Coherente organiseert een rondleiding op begraafplaats Bet Gaïm in Oudekerk aan de Amstel. Deze historische Joodse begraafplaats bestaat sinds 1614. Gidsen vertellen tijdens de wandeling over bijzondere graven en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. De rondleiding duurt ongeveer een uur en is op vrijdag 11 september. In Amstelveen komt een grote muurschildering op een flatgebouw aan de Camera Obscura-laan. Kunstenaar Amok begint deze week met het schilderen van de zijgevel van de flat. Het ontwerp is ontstaan nadat buurtbewoners mochten meedenken en stemmen. De schildering is onderdeel van een proef van de gemeente Amstelveen. De klus duurt, afhankelijk van het weer, ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je zelf deze september op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film The Dog Stars. Een film waarvan ik niet helemaal de vinger op de zere plek kreeg, maar gebaseerd is op het gelijknamige boek van Peter Heller uit 2012 en geregisseerd werd door de alweer 88-jarige regisseur Ridley Scott. En die kennen we allemaal nog van de bioscoophits Blade Runner uit 1982 en Alien uit 1979. Ja, die jaartal hoor je goed. The Dog Stars is een verhaal dat voor The Walking Dead en de coronapandemie werd geschreven en zich rond 2035 afspeelt. Door een enorme wereldwijde griepepidemie is het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking dood. Alleen de mensen die in de natuur hun leven hebben voortgezet lijken te overleven. In de film volgen we de voormalige monteur Hick, die ook zijn zwangere vrouw aan de epidemie is kwijtgeraakt en op zoek moet naar voedsel en brandstof, maar uiteraard ook andere overlevenden tegenkomt die niet allemaal even vriendelijk blijken te zijn. The Dog Stars werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is een wel luchtigere film met de titel Spa Weekend. Een film van de regisseur van The Handover en Bad Moms en die een beetje te vergelijken is met de hitserie Sex and the City die tussen 1998 en 2004 bestond. De film gaat over vier jeugdvriendinnen, Jane, Sophie, Coco en Mel, die besluiten om zich eens lekker in de watten te laten leggen tijdens een spa weekend. Maar het ontspannen vrouwenuitje ontspoort natuurlijk al snel als de vrouwen elkaar steeds verder ophitsen en wegzwijmelen van de yogadocent en de verschillende massages. Spa Weekend is net als de Dog Stars, een film die ons waarschijnlijk niet lang bij zal blijven, maar als niemand dalletje best aardig uit de verf komt. Spa Weekend werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week een survival film in de Dog Stars of een survival voor de bioscoopbezoeker in Spa Weekend. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
17: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels 20.000 euro opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar 22.000 euro. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Het ITA gaat weer Stad Schouwburg heten en de treinen naar Schiphol rijden wel. Mijn naam is Christine Elion. Het Internationaal Theater Amsterdam aan het Leidseplein, vaak afgekort tot ITA, verandert zijn naam weer terug in Stads Schouwburg. De organisatie heeft gesprekken gevoerd met bezoekers, buren en theatergezelschappen. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de nieuwe naam verwarrend was. De Stad Schouwburg bestaat al sinds 1894 en de nieuwe naam werd in 2018 ingevoerd. De Stad Schouwburg heet nu dus weer Stad Schouwburg. Op dinsdag 22 september wordt de nieuwe naam weer op de gevel gezet. En voor woensdag 9 september is een algehele staking van het OV aangekondigd. Maar de zogeheten Airport Sprinter, dat is de trein tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp, rijdt wel. De uitzondering is gemaakt omdat Schiphol bij een eerdere treinstaking naar de rechter ging. De rechter stelde Schiphol in het gelijk en bepaalde dat er rond het vliegveld minimaal 4 treinen per uur moesten rijden. Er wordt gestaakt vanwege de aangekondigde bezuinigingen. NS-topman Wouter Koolmees is er niet blij mee. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Daar is hij dan. Mijn liefste maand van de maand, van het jaar. De prachtige september met alle leuke evenementen, festiviteiten, activiteiten, noem het maar op. En natuurlijk Start Me Up met een mooi nieuw geluid voor de zaterdagmorgen. Niet helemaal nieuw. Christine, goedemorgen. Welkom bij Start Me Up.
1: Dankjewel, Michel. Een hele, hele goede morgen.
0: Dit is jouw geluid.
1: Om hier te zijn.
0: Ja. Start Me Up. En dan even vertellen wie Christine is. Maar dat doen we eerst naar deze aankondiging. Je werkt al langer bij Jam.
1: Ja, ik ben nieuw in dit programma. Maar ik zit al een jaar, denk ik, bij MC DJ Raiden. Op de woensdagavond.
0: Hoe laat?
1: Van 8 tot 10.
0: Oh.
1: Kun je mij beluisteren. En daar doe ik het nieuws. En daar heb ik ontzettend veel lol in. Dus ik vind het heel erg leuk om dat verder te doen.
0: Te ontwikkelen.
1: Ja.
0: En als Simone nu door werkomstandigheden last minute verhinderd is.
1: Ik ben haar heel dankbaar. Ontzettend leuk. Ze heeft me ook heel erg geholpen met de voorbereidingen hiervoor. Alle steun van haar. En alle steun terug. Het is echt superleuk om zo ontvangen te worden. Ook door jou hier vanochtend.
0: Dankjewel.
1: In de studio. Prachtig.
0: We gaan er samen een gezellig programma van maken. We hebben drie gasten zo direct. Remco Sint, die is de nieuwe trainer voor Duivendrecht. En daarna komt Vanessa Smit langs van Humanitas. Maar dat allemaal later, want we hebben ook andere nieuws- en wetenswaardigheden.
2: Vandaag de dag.
1: Ja. Wat voor dag is het vandaag? Zaterdag 5 september. Daar kun je een hoop van maken. Maar het is ook Wereldbaarddag. Dus ben je hem kwijt of heb je hem net laten staan? Overweeg even het omgekeerde. Kijk of je baard netjes zit. Misschien is hij tijd aan een kappertje. Tijd en klaar voor een kappertje. Kijk maar. Dan is het ook nog de dag van de paling. En ik vond het mooi. Kijk, Michel heeft dit opgezocht en ik las dit. Ik dacht, ja, briljant. Waarschijnlijk is hij begonnen als idee van laten we lekker paling gaan eten. Maar inmiddels is het dier bedreigd. Dus is het maar de vraag of je dat moet doen. Tenminste, voor zover ik weet. Dus ik leer graag als luisteraars in willen bellen om te vertellen dat het anders zit. Dan hoor ik graag. Dan is het ook nog de Internationale Dag van de Liefdadigheid. Dus mocht je nou denken van, goh, eigenlijk moet ik aan die organisatie doneren. Of daar eens even bij die buurvrouw langs gaan. Of bedenk het en doe het vandaag. Want het is de Internationale Dag van de Liefdadigheid.
2: Vandaag in het verleden.
0: 5 september 1944. Nederland, België en Luxemburg tekenen nog tijdens de oorlog toentertijd het Benelux-verdrag. Een paar jaar later, in 1948, gaat de Benelux van start in de vorm van een zogeheten douane-unie. Een samenwerkingsverband om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en te verhandelen en een uniform tarief daarvoor te hanteren voor goederen van buiten de Benelux.
1: En op 5 september in 1998, Nijkerk introduceert als eerste plaats in Nederland een chipkaartsysteem voor het afrekenen van parkeergeld, waarbij alleen hoeft te worden betaald voor de tijd die een auto daadwerkelijk heeft geparkeerd. En vandaag in het nieuws. In Rotterdam zijn het dit weekend de Wereldhavendagen. Het is misschien een beetje gek om vanuit 020 mensen aan te raden om naar 010 te gaan. Maar het is echt de moeite waard. Ik heb even op de website gekeken. Er is van alles te doen op de kade en op het water. Kijk op wereldhavendagen.nl.
0: Ja, en neem een goede parkeerplaats op afstand. Want vorig jaar waren er maar liefst 400.000 bezoekers. Dus je bent niet de enige als je daar naartoe gaat.
1: Nou, dat betekent ook dat het gezellig wordt.
0: Ja.
1: Gezellig wordt het ook vanmiddag tussen 5 en 7 in Bovenkerk. Dat is een wijk in Amstelveen. Daar is het Food Festival. Dus schuif aan, zou ik zeggen.
0: Ik heb de planning om daar een vorkje te prikken. En daarna door naar Aalsmeer. Want daar is om 11 uur vanavond vuurwerk vanaf het water. De watertoren Aalsmeer als oriëntatiepunt. En dan heb je een prachtig spektakel. En het weersomstandigheden zijn goed dat het droog is.
1: Superleuk. Doe je goed, Michel.
0: Ja, en verder dit weekend de Formule 1. Die wordt in Monza verreden. En vanavond om 8 uur, als je dan toch liever thuis voor de buis zit, dan kun je inschakelen op Ajax-PSV. Dat start om 8 uur en Ajax speelt een thuiswedstrijd. En verder is er ook nog de open dag van de schooltuinen. Vanmiddag tussen 1 en 4. Dus voorafgaand aan het Foodfestival kun je daar nog een kijkje nemen op de open dag van de schooltuin Middenhoven. En dat vind je op locatie Grote Beer 66A in Amstelveen.
3: Jam FM. New music.

En dat is nog eens een keer muziek om mee wakker te worden op de zaterdagmorgen. Start me up hier bij Jam FM. De klanken van Justo Funk en I'll Be Your Groove. Zo direct een gesprek met niemand minder dan Remco Sint, de nieuwe trainer van Duivendrecht. En tot die tijd muziek van Jeff Hendricks. Hier zijn Back to the Days. Jam FM 104.9, DAB en internet. Leuk dat je bent ingeschakeld, fijn dat je luistert. En we hopen jou nieuws en wetenswaardigheden te geven voor dit weekend en de komende dagen. Want de Open Monumentendag staat er ook aan te komen volgende week. En dat begint al op zaterdag, dus kun je beter je agenda nu al plannen. Hier is Jeff.

0: Muziek van Jeff Hendrick, die we hier al vaker voorbij horen komen. En dat blijft lekker om zaterdagmorgen mee wakker te worden. Althans, dat dacht ik zo. Als je andere suggesties hebt, mail naar info@jamfm.nl. En we pakken het op en we luisteren ook naar jou. Inmiddels aangeschoven met een toeristische route hier naar de studio. Het kan je zomaar gebeuren. Ik moet ook eerlijk bekennen dat Google Maps, als je even niet oplet, zit je een straat te ver of een straat te kort. En dan met een vervelend water hier tussendoor waar je niet met de auto overheen kan, want die ponten zijn hier niet zo groot. Dan is het een hele U-bocht om bij de studio te komen. Maar de aanhoudende wind is een goed gezegde. En dan heb ik het genoegen als je wat dichter bij de microfoon komt.
1: Zeker.
0: Remco, welkom in de studio van Jam FM.
1: Dankjewel.
0: Gelezen dat je een leuke carrière move hebt gemaakt in je sportieve aandachtsgebied. Naast een mooie job als inkoper ben je ook voetbaltrainer.
1: Ja.
0: En dat ben je hoeveel jaar al?
1: Ja, dat is een goede vraag. Toen ik hier reed, had ik het een beetje opgeteld. Maar het gaat al naar de 15 jaar.
0: Ja. 15 jaar. 15 jaar geleden ben je gevraagd met eigen interesse.
1: Ik was voetballer altijd.
0: Ja,
1: natuurlijk. Ook op amateur niveau natuurlijk.
0: Ja, met alle respect.
1: Maar ja, blessureleed deed me besluiten om te stoppen. Moest wel eigenlijk.
0: Ja.
1: En de club waar ik toen speelde was TOG in Amsterdam. Daar had ik 13 jaar in het eerst gespeeld. En die wilde mij graag behouden binnen de club. En die hebben mij toen aangeboden, wil je iets in de staf gaan doen? Fysiotherapeut, trainer. Die wilde mij ook een opleiding dus aanbieden.
0: Bieden bij TOG in Amsterdam?
1: Om bij de club gewoon betrokken te blijven.
0: Ja.
1: Ja, toen heb ik gekozen om de trainingscursus te doen. Om te kijken of me dat wat leek. En toen ben ik het tweede gaan trainen. En ja, zo ben ik erin gerold. En sindsdien heb ik meerdere cursussen gedaan. Meerdere diploma's gehaald. En toen werd het eigenlijk een soort tweede leven.
0: Tweede leven.
1: Ja, ja.
0: En dat betekent dat je in het weekend heel veel aandacht voor de velden. Of juist in het voortraject op de doordeweekse avonden.
1: Ik denk allebei.
0: Allebei?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Kijk, het voorwerk begint door de week natuurlijk.
0: Ja.
1: Ben ik toch wel gauw 15 uur in de week totaal ben je wel bezig.
0: Bezig.
1: Met de wedstrijddag erbij.
0: Oké. Okay. En welke leeftijdsgroep train je?
1: De senioren. Het eerste elftal.
0: Het eerste elftal.
1: De hoogste elftal van de club.
0: Ja. Van de club.
1: Ja.
0: En dat was bij de vorige plaats.
1: Ja, ik ben begonnen bij TOG. Dus nee. Daar ben ik toen ook hoofdtrainer geworden.
0: Ja.
1: En van daaruit ben ik naar FC Weesp gegaan. En daar was ik assistent trainer. Ben ik trainer van tweede geworden. Kon ik mijn volgende diploma's halen om
0: door te gaan.
1: Ver te komen. Ja.
0: Ja.
1: En van Weesp ben ik een jaartje nog in Baren terechtgekomen bij Aim Boys.
0: Goh. Oh, en ook voor 15 uur in de week, iedere keer.
1: Ja.
0: Want je, in de buurt woon je hier?
1: Of in Diemen.
0: In Diemen, oké. Okay. Ja. Nou, als de A1 open is, dan mis ik je zo.
1: Precies.
0: Maar goed.
1: Maar dat viel wel mee hoor, 25 minuten. Maar je wil ook natuurlijk investeren in wat kan je bereiken. Waar wil je. Ik ben wel een voetbaldier en ik wil dan ook wel het maximale eruit
0: halen.
1: En toen van daaruit, want dat was niet zo'n succes, moet ik eerlijk zeggen. Toen ben ik terechtgekomen in Ilpendam. Dus weer aan de andere kant van Amsterdam. Richting Purmerend. Dat was een hele leuke periode, 3 jaar. En van daaruit ben ik bij Nederosterberg gekomen. Dus ook weer 20, 25 minuten van Amsterdam. Daar heb ik 6 jaar gezeten. En dus nu ben ik dichter bij huis.
0: Huis. Per dit seizoen?
1: Per nu. Afgelopen augustus.
0: Augustus begonnen met de voortraining. En vanaf 1 september de eerste... amateurvoetbal, de competities. Welke datum is
1: het? Ja, die begint 19 september.
0: Over 2 weken.
1: Nu spelen we bekerwedstrijden al. Dus we spelen nu al officiële wedstrijden. Maar beker is een andere competitie.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En de mentaliteit in Duivendrecht?
1: Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. Moet ik even wennen.
0: Ja?
1: Ja, ik kom natuurlijk uit dorpen nu.
0: Ja.
1: En daar is ook een dorp. Dat is bijna Amsterdam gewoon.
0: 5000 inwoners.
1: En ik ben zelf een Amsterdammer.
0: Hart en nieren.
1: Een echte. Alleen ik was niet meer gewend dat Het is weer... trainer, we kunnen het toch ook sowieso doen. Ja.
0: Om even toe te lichten wat er bij de training gebeurt.
1: Dat was ik daar in Nederland en in Ilpendam was dat minder. Er waren jongens gewoon echt... Ja, volle samenzang is niet het goede woord misschien, maar wel... Ja... Wat makkelijker in van, nou kan je trainen als jij die kant op wil, dan gaan we die kant op.
0: Ja.
1: En nu heeft iedereen wel een mening hier, dus daar moet ik even aan wennen. Ja.
0: En heeft de clubleiding van Duivendrecht een bepaalde doelstelling voor ogen, wat ze jou hebben meegegeven voor de functie die je nu bekleedt?
1: Ja, je moet altijd een doelstelling hebben, vind ik.
0: Ja.
1: En dat straalt ook wel iets uit. En ze willen natuurlijk, maar dat wil iedereen.
0: Ja.
1: Willen wel omhoog.
0: Oh, ja. Je praat nu over het eerste elftal van Duivendrecht.
1: En het tweede.
0: En het tweede.
1: Ja, dus de selectie.
0: Oké. Okay, het eerste speelt op welk niveau?
1: Vijfde klasse, man.
0: Vijfde klasse. Ja. En het tweede speelt op?
1: Reserve tweede klasse.
0: Oké.
1: Okay. Dat is wel een aardig niveau.
0: Vol. En dan is het de top 5, de top 10 behalen in deze klasse? Of ligt de lat?
1: Top 3.
0: Goeiedag.
1: Ja, maar die heb ik zelf bepaald.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik vind dat we minimaal in de top 3 moeten eindigen. We gaan voor het hoogste. Ja. Dus, maar als we niet goud kunnen halen, moeten we minimaal zilver of brons halen.
0: En dat met 15 jaar ervaring?
1: Ja, maar ik doe het niet. Kijk, uiteindelijk moet je de kwaliteit op het veld, de spelers, die bepalen uiteindelijk hoe ver je gaat komen. En ik hoop dat ik zelf daar 5 of 10% kan bijdragen. Maar we moeten het ook niet te groot maken.
0: Nee, nee. Het mooie vind ik, wat jij voor ogen had 15 jaar geleden, dat is wat je wil. Je gaat ervoor, je neemt de cursussen voor, daar verrijk je je eigen kwaliteiten mee. En dan gaat het balletje rollen en kom je op een gegeven moment waar je wil komen.
1: Ja, ja, dat is, ja, maar het is niet gepland.
0: Nee,
1: maar,
0: nee.
1: Inderdaad, maar het is wel, je omschrijft het wel mooi. Het balletje ging rollen, dat is ook mooi. het heeft me wel gegeven, en nog steeds, de energie die ik hoopte daaruit te krijgen. Dus met jongere jongens omgaan, want de gemiddelde leeftijd is toch altijd 20, 25. Blijf je zelf ook een jongen bij. De gezelligheid eromheen. Met groepen werken. Eigenlijk alles wat ik voor ogen had. En natuurlijk zitten er ook weken bij als het regent en het sneeuwt en het is koud. Dat ik er ook denk van, ik stop ermee. Dat hebben we allemaal.
0: Ja.
1: Maar het geeft me wel een bepaalde energie en het past mooi in mijn leven. En ik vind de combi met mijn werk en met mijn gezin en privé en voetbal erbij, dat maakt het voor mij compleet, zeg maar. Ja.
0: Mooie afsluiting, Remco. Kort maar krachtig. Mag ik met je afspreken om einde van het seizoen nog een keer hier naartoe te komen en het verhaal te vertellen wat je het eerste jaar hebt meemogen maken?
1: Word ik afgerekend op of ik de doelstelling heb?
0: Nee, gewoon je ervaring, beleving en de herkenbaarheid van de mensen hier uit Amsterdam die denken.
1: Ja, even kijken hoe het ontwikkeld heeft.
0: En we gaan een Remco een keer bekijken, of tijdens de training of bij een belangrijke wedstrijd. Dan zal je ergens in de catacomben wel.
1: Zeker. Dus welkom.
0: Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
0: Prachtig.
2: Hey, toekomstige collega. Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam? Mail dan je

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw online platform in Ouder Amstel en protest tegen nieuwbouw in Duivendrecht. Mijn naam is Christine Elion. De gemeenteraad van Ouder Amstel werkt sinds gisteren met een nieuw online platform. Informatie over de lokale politiek is nu makkelijker te vinden. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op onderwerp of op een bepaalde spreker. Ook kun je videofragmenten van vergaderingen terugspelen, gerangschikt per onderwerp. Bovendien is het mogelijk om een account aan te maken waar je de informatie voor jezelf op een rijtje zet. En de Bloemenbuurt in Duivendrecht is een petitie gestart tegen de nieuwbouw van een woontoren van 8 verdiepingen door woningcorporatie Eigen Haard. De toren staat gepland op de hoek van de Begoniastraat. De corporatie is al langer in de Bloemenbuurt aan het werk, maar door verschillen van inzicht met de gemeente, bewoners en de huurderscommissie liep het project vertraging op. Volgens de laatste plannen worden er 60 woningen gesloopt. Eigen Haard stelt dat daar 90 nieuwe woningen voor in de plaats moeten komen om aan de woonbehoeften in Duivendrecht te voldoen. De woontoren levert een belangrijk deel van deze gevraagde extra woonruimte. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.

De klanken van de Hot Jam deze week. En zo druk met in gesprek nog met de mensen die binnenlopen dat ik je even de titel en naam moet onthouden. Daar hoor je straks meer over. En van wie je ook meer hoort is niemand minder dan Vanessa Smit. Zij komt hier speciaal, is hier speciaal naartoe gekomen in de studio van Jam FM om over het mooie weekprogramma, de maandprogramma van thema's wat er aandacht vraagt en heel belangrijk is. Tot die tijd muziek van de Fat Larry's Band en Act Like You Know.

0: De klanken van Fat Larry en een mooie titel erbij. Tijd voor muziek en nog meer nieuws en wetenswaardigheden. Want zoals ik al had aangekondigd, Vanessa Smit is wederom naar de studio gekomen. Mensen die vaker naar dit programma afstemmen, die kennen het geluid. Staat de microfoon goed, Vanessa?
1: Ik denk het wel.
0: Oh, kijk eens. Helemaal strak, helemaal duidelijk. Jij bent onder andere actief voor Humanitas.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat niet alleen, maar heb je ook nog andere activiteiten. Dat komt zo ter sprake. Want de komende maand voor september staat er weer een hoop in het daglicht voor de eenzaamheid en de ontmoeting. De week van de ontmoeting en de week van de eenzaamheid.
1: Is eigenlijk hetzelfde.
0: Goed maar... dat je dat dan even uitlegt.
1: Ja,
0: als mensen gaan zoeken, komen ze door die titel ook bij de verschillende activiteiten die gerelateerd zijn aan deze twee titels.
1: Dat klopt.
0: Oké. Okay. En je bent hier nu speciaal voor het onderwerp...
1: eenzaamheid herkennen.
0: Oké. Okay. Dat... En dat begint op welke datum?
1: Nou, we geven een training, creatief leven. En die start op 29 september. En creatief leven is voor mensen die nou eigenlijk wat ondersteuning kunnen gebruiken bij zich beter kunnen verbinden met andere mensen. Mensen die last hebben van eenzaamheid en eigenlijk graag daar wat aan willen doen, die kunnen gratis deelnemen aan deze training.
0: Kijk, en de maand september is de week van no-spend-temberen, heb ik gezien. Dat is omdat de dure vakantiemaanden er voorbij zijn, is de portemonnee leeg. Dus de maand september staat juist op je budget gericht van wat gratis is. Dus dit is een prachtige toevoeging aan de maand september.
1: Absoluut, absoluut.
0: Het is gratis, het is op welke dag?
1: Het is een 8-weekse training, waar aanmelden wel belangrijk voor is.
0: Ja.
1: En tijdens die 8 weken, die start op donderdag. Sorry, op 29 september.
0: Eind september.
1: Gaan we aan de slag in een kleine groep. Maximaal 12 deelnemers. En je gaat eigenlijk jezelf beter leren kennen om van binnenuit met de juiste andere mensen te kunnen verbinden.
0: En even kijken, de locatie waar dat wordt gegeven is in...
1: Amstelveen. Is het wijkcentrum Pluspunt.
0: Oké, okay, nou dat kan je zo vinden op internet. 29 september. En mensen die instappen voor een grotere of kleinere behoefte om contact te maken met andere mensen, kun je daar instappen?
1: Ja, of het is echt een training waar je met jezelf aan de slag gaat. Dus het is niet per se een vriendengroep die je daar gaat maken. Het is echt, hoe kan ik zelf leren om de goede mensen het leven wat ik wil aan te kunnen trekken?
0: En om van daaruit weer prettiger in je vel te zitten en verder te komen in het doel wat je wellicht voor ogen hebt. Of dat opent, omdat je beter in je vel zit, zie je dan weer meer dingen om jezelf te ontwikkelen in het leven.
1: Precies, en je komt echt met een concreet plan na die 8 weken thuis. Zodat je ook echt aan de slag kan gaan om die sociale verbinding die jij behoeft beter te kunnen aantrekken.
0: En daarvoor ben jij hier om deze mensen een seintje te geven. Moet je specifiek uit Amstelveen komen of is het Amsteland breed dat je mag aanmelden?
1: Het wordt door de gemeente Amstelveen betaald.
0: Ja.
1: Dus de voorkeur gaat uit. Maar we kunnen altijd kijken wat we kunnen betekenen.
0: Tekenen. Nou, ik heb denk ik alles gevraagd voor dit onderwerp. Had je verder nog een ander onderwerp wat je nog even er graag bij wil geven?
1: Nou, wat ik graag mee wil geven is, eenzaamheid is een groot probleem.
0: Ja.
1: Of het speelt bij veel mensen, maar je herkent het niet altijd. Dus wat dan fijn is, is dat mensen ook beter leren kennen, hoe kan ik eenzaamheid bij iemand zien? Of hoe kan ik het herkennen?
0: Ja.
1: Het is niet dat, want ongeveer de helft van de volwassen mensen, 49%, heeft last van eenzaamheid.
0: 1 op de 2
1: bijna
0: heeft
1: 1 op de 2
0: een vorm van gevoel op dit moment, 2026.
1: Precies.
0: Dus kijk links, kijk rechts met je buren.
2: Kun je heel misschien iets vertellen over de rol van social media daarin?
1: Ja, is niet eenduidig. Er zijn onderzoeken naar in hoeverre het verbindend werkt. In hoeverre het juist ook mensen wat meer individualistisch maakt. Maar goed om te weten is dat sociaal contact niet hetzelfde is als sociale verbinding. Dus op het moment dat je iemand niet in de ogen kan kijken, niet iemands non-verbale communicatie meekrijgt, kan dat lastig zijn. Ja. En kan voor veel mensen isolerend werken. Het is niet zo eenduidig om te zeggen, het werkt positief of negatief tegen eenzaamheid. Nee. Daar zijn mooie onderzoeken naar. Wat we wel kunnen doen, is op de landelijke website van Humanitas een test doen. Van wat kan ik eigenlijk doen? Hoe kan ik eenzaamheid herkennen? Ken ik de signalen? En op het moment dat we met elkaar die signalen leren kennen, kunnen we het sneller signaleren en hoeft het niet verder door te groeien naar ernstigere problematiek of duurdere zorg.
0: Oké, je begeleidt die mensen of kunnen die mensen zelf op de site van Humanitas zich oriënteren, maar ook de cursus of de begeleiding doen?
1: De landelijke website humanitas.nl, daar staat de test, herken je eenzaamheid. En als je creatief leven, de training wil doen in Amstelveen, dan kan je naar Humanitas Amsterdam en zie je ook informatie over creatief leven.
0: Ja, het hele plaatje compleet. Dankjewel Vanessa voor je komst. Ik wens je heel veel succes deze maand van de week van de eenzaamheid. Dan wel de week van de maand van de verbinding.
1: Dankjewel.
0: En we spreken elkaar wellicht, wat is het nu? Het najaar komt er dan alweer aan.
1: Dan ben ik er graag weer.
0: Helemaal goed. Dankjewel. En een prettige dag. En heel veel succes met de kandidaten die zich aanmelden.
1: Ja, dankjewel. New music.

0: de Studio 54. Daar ging ik van op aan. Ik hoorde dat voorbij komen en ik heb via internet heb ik een t-shirt gekocht met Studio 54. Toen dacht ik, hé, dat is een mooie link. Haar naam is Cheryl LaRue, the first time we met. Christine, we hadden nog een spannend onderwerp.
1: Ja, eerder had ik het in het nieuws al over het nieuwe online platform van de gemeente. De naam is Debatrijk. Dat maakt het wellicht niet toegankelijker, maar het platform maakt de gemeente daadwerkelijk toegankelijker. Ik ben even naar de website geweest. Sinds dinsdag werken ze dus met een nieuwe website. Het echte adres is ouder-amstel.debatrijk.nl/politiekplein. Nou ja, daar moet je je pen voor klaar hebben liggen. Je kunt ook googlen op politiekplein en dan Ouder Amstel. Het is een online platform. En het presenteert de informatie over de lokale politiek en de gemeente helder en toegankelijk op één centrale plek. Dat wil zeggen, ik ben er even naartoe gegaan. Je kan echt, er blijken verschillende soorten vergaderingen te zijn. Ik wist niet dat dat zo was. Maar je kan heel specifiek op onderwerp zoeken. En per type vergadering, je kan horen welke politieke partij wat gezegd heeft en welke spreker wat gezegd heeft. Dus je kunt als inwoner of geïnteresseerde makkelijk zoeken op onderwerpen, op raadsvoorstellen, naar vergaderingen, maar ook wat is er besloten. Je kan dus ook terugkijken een vergadering als je er niet bij was. En samenvatten van politieke debatten, dat kan ook. En je kunt dus een eigen account aanmaken. En daar kan je bijvoorbeeld een tijdlijn in maken. Dus je kan eigenlijk je gemeentelijke informatie op maat zelf organiseren.
0: En de voortgang van het onderwerp zo ook in beeld brengen als je ergens specifiek voor een onderwerp de gang van zaken wil volgen.
1: Ja, je kunt je eigen politieke dossiers aanmaken. Je kunt ze bewaren. En zo kun je in ieder geval goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. En wat er behandeld wordt in de gemeenteraad op het gebied van jouw interesse. Maar je kunt dus ook achteraf, als je denkt pas wakker geschud wordt door een artikel in de krant, kun je ook kijken van, wat is er hiervoor allemaal besproken? Dus superhandig. Ik zeg het nog één keer. Politiek Plein Ouder Amstel.
0: Als je daarop googelt, kom je op de site. Ik heb het zelf ook even geprobeerd. Dankjewel, Christine.

0: En dan is het bijna 11 uur, nog niet helemaal. Christine, wat zijn de headlines zo direct?
1: Het gaat over e-bikes lenen in Amstelveen en ook over het zwemwater. Daar is nogal wat over te doen geweest in onze regio.
0: Nog een klein stukje muziek van Bruce Leroy's en Helora, als ik dat goed uitspreek. Tempo, Art, Tones of the Remix versie, maar een paar seconden en daarover later dan meer.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend

0: ministerie voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Gratis e-bikes te lenen in Amstelveen en zwemwater ook in onze regio vervuild. Mijn naam is Christine Elion. De actie is al een tijdje geleden gestart, maar inwoners van Amstelveen kunnen nog steeds 2 weken lang gratis een e-bike lenen. Achtergrond van het initiatief is dat er eind oktober een afrit van de A9 wordt afgesloten en dus worden er voor auto's meer files verwacht. Voorwaarde is dat je minstens 2 dagen per week met je auto naar je werk gaat en wil uitproberen hoe dat met een e-bike zou gaan. Aanvragen kan via amstelveen.nl/fietsprobeeractie. En het nieuwe onderzoeksrapport over de kwaliteit van het zwemwater in Nederland, waar veel landelijke dagbladen over schrijven, noemt ook diverse zwemlocaties in onze regio. In de Gaasperplas en de Ouderkerkerplas zijn bijvoorbeeld 10 chemicaliën aangetroffen in hoeveelheden die de norm overschrijden. De Jagersplas in Zaanstad is het zwaarst vervuild, daar gaat het om 18 chemische stoffen. Op de website zwemwater.nl kun je zien of zwemwater veilig is, maar daar wordt alleen rekening gehouden met bacteriën en blauwalg. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.

0: En met Frans Jolie is het Your Good Loving. Welkom in de tweede uur hier bij Jam FM. En dat is de naam van de titel. Vandaag met niemand minder dan Christine. Een mooi geluid wat we al kennen van de woensdagavond. Als je vaker hebt ingeschakeld, maar voor de zaterdagmorgen is het wellicht nieuw. Christine is nieuwslezeres op de woensdagavond, zoals dus al gezegd. En pakt het nu vanwege de afwezigheid van Simone. Omdat hij andere activiteiten heeft voor de eerste keer op. En ik mag zeggen, hartstikke leuk.
1: Ja, super om hier te zijn. Super om hier te zijn. En nogmaals dank aan Simone.
0: Dat je die geholpen. Ja, met een groot hart.
1: Zonder haar input had ik hier niet zo relaxed gestaan.
0: Dan is het tweede uur. Dan hebben we vandaag niet alleen de jarige, zo direct een streektelefoon. En om 11:15 hebben we nog iemand van die is percussionist bij een band die morgen optreedt in een gedeelte van Amstelveen, waar allerlei bandjes en mensen die muziek maken ten te gehoren te zijn. Maar daarover direct later meer. Afgelopen week, vorige week zondag, stonden we in Amsterdam-Noord bij het Flora Dance Palace gebeuren. Hartstikke leuk aan het water. Het zonnetje kwam er doorheen na de regenbui. Dus het was eindgoed, al goed met de nodige versnaperingen. En ineens stond ik naast een hele leuke dansmevrouw. En die zei van, Jam FM, nooit van gehoord. Ik zeg, nou, als je luistert, dan noem ik je naam. Marjan, bij deze vernoemd en wel. Even kijken. Ja, Christine. En dan nu?
1: Wie zijn er jarig vandaag?
0: Ja, die had ik in gedachten om te laten horen.
1: Vandaag jarig? Ja, John van Eert. Ik zou eigenlijk willen uitbarsten in een voluit lang zal die leven voor John, de musicalster. Nederlands acteur, zanger, schrijver en theaterproducent. John is geboren op 5 september 1960 en is nu dus 66 zomers jong.
0: Ja, die trekt al een paar zomers meer dan mijn leeftijd, maar dat maakt niet uit. Carice van Houten is vandaag ook jarig. Jij kent haar natuurlijk als Nederlands actrice, zangeres, radiopresentatrice en ambassadeur voor het mooie organisatie het Wereld Natuurfonds. En vandaag tikt Carice de 50 lentes aan.
1: Briljant. Ja. Wie is ook jarig? George Lazenby, een Australisch acteur. Hij was James Bond on Her Majesty's Secret Service in 1969. Hij speelde de rol van 007 maar één keer, omdat hij besloot na deze film te stoppen. George is geboren op 5 september 1939 en is nu dus 87.
0: Ja, en verder voor wie vandaag ook wat te vieren heeft, namens alle medewerkers, nieuw en reeds met een carrière van Jam FM, van harte gefeliciteerd. En na de volgende plaat gaan wij praten met de streektelefoon. New music first, always on Jam 104.9.

0: Ik was vroeger niet zo fan van Chaka Khan en zeker niet van Snoop Dogg, maar Boekies in My Soul klinkt heel aannemelijk. En dat zeg ik om 15 over 11. Voor de streektelefoon. Wij gaan bellen en dat is dan even spannend wie we aan de lijn krijgen. 6,5 week geleden was dat niemand minder dan Nico Hogendoorn. En aan wie hij de telefoon heeft doorgegeven, dat gaan we zo horen. Als ik dit openzet en die aanzet en aanklik, hoop ik dat we deze week geluk hebben om iemand aan de lijn te krijgen voor de streektelefoon.
1: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Dat is dan jammer. Gaan we het nog één keer proberen?
2: Oké, daar gaan we.
0: 06. Ja, de aanhouden wint. Techniek staat soms voor niks. En vanuit de Oude Kerk aan de Amstel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. U spreekt met Josias Meijer.
0: Wat een mooie naam. Josias. Of Josias. Of hoe zeg je het liefst zelf?
3: Excuse, wat zei u?
0: Wat is je uitspraakvorm van Josias? Zeg ik het zo goed of heb je liever een andere klemtoon?
3: Ja, de klemtoon ligt op de i, dus bijna goed.
0: Josias. Oké. Leuk. Welkom bij Jam FM. Welkom bij de afdeling onderdeel streektelefoon die je hebt gekregen van Nico Hoogdoorn. Wat is jullie link?
3: Nou, hij is een gemeentelid in de gemeente waar ik ook zit. Dus het is eigenlijk een mede-gemeentelid.
0: Als gemeentelid, maar dan zit je niet in de gemeenteraad. Je bent inwoner van Oude Kerk aan de Amstel.
3: Ik ben inwoner van de Oude Kerk in Amstel en met gemeente bedoel ik de Elimekerk. Christgereformeerde kerk in Oude Kerk in Amstel.
0: Oh, dat is de gemeente. Ja, oké. Okay. Ja. En hij heeft aan jou een paar weken geleden voor de zomervakantie gevraagd van: zou je de streektelefoon op willen pakken? Vandaar dat je hier nu in de uitzending bent. Om meer over jou te weten hebben we een protocol dat we daarvoor de wekker zetten. En Christine heeft de wekker overgenomen gekregen van Simone. En ik wil bij deze dan even vragen om de wekker te zetten. Dankjewel Christine, hartstikke goed. Die staat bij deze scherp. De komende 5 minuten zijn voor jou Josias.
3: Nou, wat leuk. Nou, hartelijk bedankt. Ja, Nico zei eigenlijk het volgende. Hij zegt, ja, Jos, jij speelt orgel. En dat klopt, ik speel orgel. En misschien kan je daar wel wat leuks over vertellen. En nou ben ik een fanatieke, enthousiaste organist. Dus ik dacht, dat moet vast lukken. Ik speel orgel in de Elimkerk in Oude Kerk en Amstel. En in de Urbanuskerk. Dat is de Roomse kerk. Die altijd goed zichtbaar is op de Illyrische plaatjes van Oude Kerk en Amstel. En dat doe ik met heel veel plezier. En ik dacht, ja, laat ik dat instrument nou eens goed in de... hoe zou ik het zeggen? Goed in het licht zetten.
0: Ja.
3: Want ik denk dat het een instrument is wat zwaar onderbelicht is.
0: Zachtjes uitgedrukt.
3: Ja, zachtjes uitgedrukt.
0: Hoe ben jij ermee bekend en enthousiast over?
3: Door de kerk.
0: Ja.
3: En ik ben ooit op muziekles gezet. En zodoende ga je natuurlijk een beetje leren. Hè. En in die tijd heb ik het helaas een beetje laten versloffen. Maar later toch weer op les gegaan. Omdat ik muziek sowieso heel boeiend vind. En het instrument zelf is natuurlijk heel gaaf. Het is eeuwenoud vaak. Niet voor niks vaak de koning van de instrumenten genoemd. Omdat je zoveel pijpen, zoveel soorten stemmen hebt. En dat kan je allemaal met één persoon bedienen als het ware. Dus ik vond het eigenlijk altijd heel overweldigend en gaaf. En zo langzamerhand leerde ik hem beter en meer naar luisteren eigenlijk. En ging het ook meer waarderen. Want het is natuurlijk, onder mijn leeftijdsgenoten, ik ben 21 jaar, is het niet zo'n heel populair instrument. Daar komt denk ik omdat veel mensen eigenlijk niet naar leren luisteren. En het ons misschien ook op verkeerde momenten, verkeerde plekken tegenkomen. Want uiteindelijk is het zo waanzinnig veelzijdig. Je kan er zacht op spelen. Ik weet niet of het voor jullie een beetje bekend is hoe een orgel werkt. Maar een orgel is eigenlijk een blaasinstrument. Hè? Dus je hebt lucht en dat wordt door pijpjes geblazen. Heb je dan allemaal verschillende registers. Dat moet je eigenlijk stemmen noemen. Dat je moet zien als een orkest. Dus je hebt de stem de viool, de stem de fluit. Je hebt de stem de contrabas. En die kan je allemaal uittrekken, zeg maar. Zo kan je eigenlijk een heel orkest vormen. Dus je kan enkel alleen de fluit laten spelen. Maar je kan ook alles bij elkaar doen. En dan klinkt het heel overweldigend. En dat maakt het zo'n leuke uitdaging elke keer om nieuwe klankcombinaties te zoeken. Ja, u hoort het. Ik ben enthousiast van.
0: Dan, en dat op 21-jarige leeftijd, respect. Hoe zou je andere mensen kunnen uitnodigen om wellicht met jezelf te ervaren of dit instrument ook wat voor hem of voor haar zou kunnen zijn?
3: Ja, ik zou zeggen, de ruimte is altijd heel belangrijk voor een orgel. Ik zeg eigenlijk altijd als de ruimte is het belangrijkste register van een orgel. Dus zorg dat je een goede ruimte tegenkomt.
0: Maar Josias, waar treed jij de eerstkomende keer op waar je iemand zou kunnen laten horen wat je kan voortbrengen?
3: Nou, ik speel heel toevallig in de Urbanuskerk. Op het open momentendag speel ik een poosje.
0: Volgende week zaterdag?
3: Ja, dat is op
0: zondag.
3: Zondag.
0: Hoe laat?
3: Het thema Soli Deo Gloria. Oeh, die tijd heb ik niet helemaal scherp, maar dat kan vast wel ergens staan.
0: Oké, op welke locatie is dat?
3: Ja, dat is de Urbanuskerk en Oudekerk in Amstel.
0: Volgende week zondag, 13 september.
3: Dan zal de rustige meditatieve muziek klinken. En ik hoop dat mensen misschien... Kijk, mijn eerste doel is altijd God eren met wat ik doe. Dus ook in de muziek. Dus ik hoop in eerste instantie dat mensen dat ervaren. En je kan heerlijk mediteren op orgelmuziek. Dus wat dat betreft... allemaal hartelijk welkom in dat geval.
0: De wekker is inmiddels afgelopen. Dank je wel voor je inbreng. Heel creatief. Dat gaat hartstikke snel. Maar je bent er zo enthousiast over. Dan gaat de tijd altijd snel. Dat heb ik zelf ook niet ervaren. Mag ik je vragen, zonder de naam erbij te vermelden, deze telefoon aan iemand door te geven? Weer van een hele andere creatieve richting. En dank je wel voor je inbreng, Josias.
3: Ja, ga ik doen. Super. Nou, fijne dag en bedankt voor het belletje.

0: De heerlijke klanken van The Boy Is Mine. Christine, we hebben nog een spannend onderwerp.
1: Ja, de Open Monumentendagen komen eraan.
0: Ja, volgende week zaterdag en zondag.
1: Ja, zaterdag is in Duivendrecht, zondag 13 september. In Oudekerk, het thema is wind, water en veen. Dus volgende week zondag om 12 uur wordt het officieel geopend in de Amstelkerk door wethouder Jeroen Klaassen. En daarna zal de voorzitter van de kerkenraad, Petra van Balderen, kort vertellen over de viering van het 250-jarig bestaan van deze kerk. En Rob Schimmel van de historische vereniging Wolf Gerus van Aamstel over de geschiedenis van deze plek in Oudekerk. En op het kampje is het recent gerenoveerde, schitterende, gemoedelijke dorpsplein van Oudekerk, staan op die dag veel kraampjes met aandacht voor activiteiten en verenigingen van Oudekerk. En ook heeft de organisatie van de Open Monumentendagen Ouder Amstel daar een standje georganiseerd. Ze hebben een boek met monumenten van Ouder Amstel. Dat is nog te koop. Daar staat achtergrondinformatie in over de geschiedenis en de foto's. Zolang de voorraad strekt, want op is op. Tot 4 uur zijn er 's middags diverse monumenten en andere locaties geopend, waaronder het Museum Amsterdam, gevestigd in de Diaconiehuisjes uit 1773. Kinderen kunnen hier een speurtocht afhalen. En ik zou daarbij zeggen, als het mooi weer is, neem je zwembroek mee. Er is een prachtige fontein waar je heerlijk kunt spelen. En Jan Streefkerk Oldtimer Tractoren laat zijn prachtig gerestaureerde oldtimers zien aan de Korte Dwarsweg 2.
0: Ja, hartstikke leuk. En ik denk dat Barbara en Ilona volgende week hier op dit tijdstip tussen 10 en 12 uur nog veel meer informatie over hebben. Alle reden om wel even afgestemd te zijn, dan wel aan het vrienden of vriendinnen door te geven dat Jam FM hier uit Oudekerk aan de Amstel best leuke dingen kan brengen. Ga je nog even mee terug met mij in de tijd? De klanken van toen en het vingertippengevoel van MC Saar en The Real McCoy. De klanken van It's On You.

0: Dat zat jaren in je weken in je hoofd, dit liedje, It's on You. Daar kon je s'nachts inderdaad voor je gevoel mee wakker worden. Christine, wat zijn jouw headlines voor 11:30?
1: Ja, ik ga het hebben over de weidevogels en het open landschap, de bescherming daarvan en over de overlast rond de Ouderkerkerplas.
0: Oké, interessant.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Beide vogels en het open landschap onvoldoende beschermd en de overlast rond de Ouderkerkerplas wordt aangepakt. Mijn naam is Christine Elion. De omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland biedt onvoldoende concrete bescherming aan de natuur, tenminste, dat is de mening van de Stichting Beschermers Amsterland. Voorzitter Wim Zwanenburg zegt dat de omgevingsvisie veel goede ambities bevat, maar duidelijker moet aangeven waar de natuur, schoon water en het landschap daadwerkelijk voorrang krijgen. De stichting heeft een zienswijze ingediend waarin de provincie wordt opgeroepen om de visie verder aan te scherpen. En de gemeente, het recreatieschap Groengebied Amsteland en de politie gaan samen de overlast aanpakken rond de Ouderkerkerplas. Zo meldt Groengebied Amsteland op zijn website. De afgelopen maanden was er forse overlast, onder meer door nachtelijke illegale feesten. Er zijn boswachters ingezet en particuliere beveiliging. Ook het toezicht en de handhaving kwamen vaker langs. Samen werken de partijen aan een plan van aanpak voor de toekomst om de aantrekkingskracht van de Ouderkerkerplas voor illegale feesten te verminderen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM en lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jet Bootback heb ik het over Something Better. Hier bij Jam FM. Een kleine wens om je het een klein beetje beter te maken hier in september bij Start Me Up. Jam FM. En de leukste muziek en de interessantste wetenswaardigheden. Want we hebben nog een...
1: Een mooi uitje voor volgende week.
0: Dat bedoel ik.
1: Zaterdag 12 september. Als je denkt, goh, wat zal ik eens gaan doen? Je kunt aan boord bij Museum Amsteland in Oudekerk aan de Amstel. Dat is vlak naast de bakker bij de monumentale brug. Vaar mee langs historische waterwerken. Onderweg hoor je boeiende verhalen over polders, kerken, huizen. En de man bij wie het allemaal begon, Jan Benning. Vanaf het museum vaar je dan naar het indrukwekkende gemaal, de Ronde Hoep. En daar krijg je lekker wat te drinken, iets lekkers. En een kijkje in dit oude dieselgemaal uit 1913. Een hele leuke, leerzame en verrassende vaartocht. Er zijn zaterdag 12 september 2 tochten om 10 uur en om 2:30. Het duurt ongeveer 2,5 uur. Het kost €20 per persoon. Er is ruimte voor 9 personen op de boot. Dus meld je snel aan.
0: Goeie tip. En een leuke uitdaging voor de komende periode van volgende week. Maar dit weekend staat er natuurlijk ook heel veel te gebeuren. Daar heb je alles over gehoord. En kun je straks voor highlights teruglezen. Maar direct ook even speciaal luisteren naar Robin. Die percussionist is van de band Solid Soul. En die treedt morgenmiddag op in het oude dorp van Amstelveen. Daarover direct meer. Eerst muziek van Dennis Collins. Gezamenwerking met Ada Dyer. What can I do for you op deze zaterdagmorgen? 11:50, zo direct time voor lunch met Nada en Julia. En dan tussen 2 en 4 het spektakel van Tune In.

0: koffie nog in je kopje of danst het er weer als naast met de klanken van Dennis Collins featuring Ada Dyer. What can I do for you? Heerlijke dansmuziek. Misschien hebben we dat morgen ook. En dat gaat ons niemand meer te vertellen dan de percussionist van de band Solid Soul. Robin, goeiemorgen nog.
1: Goedemorgen, Michel.
0: Hi, welkom. Leuk dat je even tijd kan maken voor je drukke leven naast het normale leven en het muzikale leven. Of ben je 100% in de muziekbusiness actief?
1: Nee hoor, nee. Altijd werkzaam geweest. Inmiddels een paar maanden gepensioneerd.
0: Wow, dus de jonge stem
1: meer
0: heb
1: tijd
0: je dan
1: voor de muziek. No. Ja, dus meer tijd voor de muziek.
0: Leuk, leuk. Nou, van harte welkom zou ik zeggen. Als je inmiddels hebt afgestemd op ons radiostation, waar je misschien al eerder van gehoord had, maar nog niet zo creatief aan het luisteren bent geweest. Wellicht kunnen we elkaar daar in de toekomst nog verder voor treffen. Maar daar bel ik je niet voor. Want het Oude Dorp, een onderdeel van de gemeente Amstelveen, dat heeft een aantal horecagelegenheden en een plein. En daar start morgenmiddag een leuk muzikaal gebeuren op diverse locaties. En in een van die locaties zijn jullie uitgenodigd om een optreden te geven.
1: Dat klopt helemaal.
0: In, ja. Hoe heet de locatie waar jullie ook weer mogen?
1: Het Wapen van Amstelveen.
0: Precies, het Wapen van Amstelveen. Ja. En daar treden jullie.
1: Heel klein cafeetje. Het is een heel klein cafeetje in het oude dorp. Maar we willen graag altijd in het dorp spelen. Dus vandaar. Meestal spelen we in het dorp buiten. Maar zoals gezegd, ditmaal binnen.
0: Met alle respect, wij willen altijd. Ja. Je hebt al een historie opgebouwd in Amstelveen.
1: Ja, het is begonnen eigenlijk met huiskamerconcertjes, met kleine bezettingen. Met 4, 5 man of zo. En uiteindelijk heel wat leuk wat jullie doen. En spelen jullie ook elektrisch. Nou, inmiddels een paar keer uitgenodigd op Amstelveen Culinair bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Daar hebben we ook op het podium gestaan. En en zodoende spelen we ieder jaar op Amstelveen muziek of theater. Het heet tegenwoordig niet meer Amstelveen Jazz, maar
0: nee, Come Along for a Song is dit keer het thema.
1: Ja.
0: En in het kader de Geen Kosten September, wat ik eerder heb genoemd vanochtend, is vandaag of morgen ook de toegang gratis.
1: Klopt helemaal.
0: Voor alle verschillende optredens. Jullie staan dus in het café, dat is niet te groot. Je denkt dat je met 50 man behoorlijk schouder aan schouder staat daar?
1: Klopt helemaal.
0: En staan jullie verhoogd? Zien we jullie dan wel? Of zit
1: dat is een kleine verhoging achterin. En we proberen zo goed mogelijk zichtbaar te zijn. Maar zeer zeker zo goed mogelijk hoorbaar natuurlijk.
0: Ja, maar als het vol is, er staan geen extra boxen thuis buiten opgesteld. Zodat je
1: dat weet ik niet. Of ze dat gaan doen of mogen doen. Ik heb geen idee van mezelf. Dus,
0: Het onderdeel soul. Welke artiesten staan dan op de planning als het om de soulmuziek gaat? Welke jullie ten gehoor brengen?
1: Nou, Chaka Khan. We hebben twee hele goede zangeressen. Die vinden het leuk om Chaka Khan bijvoorbeeld te vertolken. In de nieuwe soul scene Angie Stone bijvoorbeeld. In die trant zitten we.
0: En jullie doen ook covers van popmuziekstukken, wat jullie ten gehoor kunnen brengen?
1: Jazeker, maar voornamelijk is het geënt op soul, funk en jazz.
0: Helemaal in de luisterlijn van de luisteraars van Jam FM. Hartstikke leuk, het evenement is morgen tussen 3 en 7 uur. Jullie staan in het wapen van Amstelveen.
1: Ja.
0: En hoe groot is jullie band? Wat wil je zeggen?
1: We beginnen om 3:30.
0: Oh.
1: Want er zijn blokjes van 1/2 uur. Want zoals gezegd, er zijn dus meerdere locaties waar mensen dus kunnen gaan kijken. En we spelen dus 1/2 uurtje. Dan kunnen mensen ergens anders gaan kijken. Of terugkomen, want na 1/2 uur gaan we weer spelen. Dus. En als je het leuk vindt, dan blijf je.
0: Blijf.
1: Dus,
0: je hebt twee keer een planning van 1/2 uur voor morgen staan.
1: Vier keer.
0: Ook. Ja, dat is een behoorlijk programma. Ja. En met hoeveel doen jullie dat?
1: Nou, morgen zijn we met z'n zessen.
0: En je had het over een klein café. Ik ben zo benieuwd hoe zich dat gaat passen.
1: Wij gaan dat helemaal inbouwen en dat komt helemaal goed.
0: De zangeressen achter de bar of op de bar als het te klein is.
1: Of op de bar.
0: Leuk man. Mag je heel veel succes wensen namens het hele team van Jam FM. Ik kom morgenmiddag zeker even kijken en ik hoop dat er nog een plekje vrij is dat ik even aan kan schuiven.
1: Schiet ons aan en dan drinken we een borreltje.
0: Leuk man, dankjewel voor je toelichting en jullie heel veel succes met z'n zessen. Bye bye.
1: Dankjewel Michel. Tot morgen. Bye bye.

0: AP Connection en Nate, featuring Nate Williams. Nooit van gehoord, maar keep the star, this star burning. En een star, een nieuwe star aan het firmament voor de zaterdagmorgen.
1: Ja, briljant. Ontzettend leuk.
0: Vond je hem leuk?
1: Ja, ik vond het briljant. Ik wil de luisteraars ook nog wel even een mooie minpuntje uit deze show meegeven. In die zin, we hadden, ja, ik denk niet dat jullie het gemerkt hebben, maar er was kleine paniek aan mijn kant, want op een gegeven moment, ik had 2 kopjes koffie hadden we eruit en toen kwam de eerste gast en toen liep de koffiemachine vast. Dus je begrijpt, een koffiemachine die vastloopt bij het programma Start Me Up, dat kan niet. Maar godzijdank was Daniel daar en die wist binnen de kortste keren het ding weer aan de gang te krijgen, zodat ik iedereen weer van goede kopjes koffie kon voorzien.
0: En dat is collega Daniel Zonder van die hier ook discjockey is, die met meer technische invalshoeken ook van mijzelf dit soort problemen uit de weg kan helpen.
1: Ja, top Daniel, dus dank.
0: Ja, helemaal leuk dat we dit samen mee mogen maken.

Meestal neem ik swingend alle remmen los, afscheid. Maar nu even rustig, geen voorbereidingen voor het programma. In voorbereiding voor Town for Lunch, zo direct alleen met Nada deze week.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar Business Sales Academy.
1: Thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen.

0: dorp. Het gaat om het gebied tussen de A9, Egelantierstraat en de achterzijde van percelen aan de Nieuwe Meerdijk. Bestaande ruimtelijke regels worden vanwege de omgevingswet samengebracht in één systeem. Nieuwe ontwikkelingen worden hiermee niet mogelijk gemaakt. Zienswijzen kunnen wel tot aanpassingen leiden. De gemeenteraad van Haarlemmermeer neemt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een definitief besluit. Daarna is beroep mogelijk. En plannen voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt zorgen voor discussie in Duivendrecht. 60 huurwoningen aan de Azaliastraat en Korenbloemstraat moeten plaatsmaken voor 90 nieuwe woningen. Vooral een geplande woontoren van 8 bouwlagen stuit op weerstand. Tegenstanders vinden het gebouw te groot voor het dorp. Stichting Vrienden van Duivendrecht is daarom een petitie gestart. Woningcorporatie Eigen Haard wijst op de grote behoefte aan woningen. De plannen zijn nog niet definitief en worden op 10 september besproken tijdens de commissievergadering Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Inwoners kunnen daar inspreken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: This is the jamming summer.

0: Zomervakanties zijn nu echt officieel afgelopen in alle regio's van Nederland. Maar hoe kan je dat vakantiegevoel langer vasthouden? Dronk je koffie buiten op vakantie? Dan kan je dat gewoon in Nederland ook proberen. Probeer verschillende koffietentjes uit. Of thuis gewoon in de tuin, balkon, met goede muziek op de achtergrond. Welkom bij Jam FM.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Julia.
2: Jam
3: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go.
4: Free your mind.

Welkom hier, Time for Lunch, solo editie. Julia, die zit in het buitenland. En hier op de achtergrond, de jarige artiest. Terry Ellis, een van de oprichters van de band En Vogue. En En Vogue werd al opgericht in de jaren, ja, eind jaren 80. En ja, en dit nummer won 2 MTV Video Music Awards voor beste video, Free Your Mind. Hier treden ze een beetje uit hun comfortzone, En Vogue. Maar voorafgaand aan deze oprichting van de band werden er audities gehouden om deze band op te richten. En er werden ongeveer 3000 vrouwen gecast. En een van die members werd dus de jarige van vandaag, Terry Lynn Ellis, geboren 5 september 1963. En ze stonden afgelopen zomer op Nederlandse bodem op het Kwaku Festival. Ik heb ze een live soundcheck horen doen. En het klinkt allemaal nog prima. Het klinkt echt prima. En ze bracht ook haar eigen parfum uit, getiteld Southern Exposure. En ja, we gaan denk ik naar een van hun grootste hits, Hold On.

van deze single, van een debuutalbum Born to Sing, werd ook platina. En de jarige artiest van vandaag, een van de bandmembers van En Vogue, Alice. Ja, Terry Ellis, jarig vandaag. En ze stonden nog afgelopen juli op het Kwaku Festival live. Ze klinken nog goed. En op dit moment is En Vogue currently touring in Noord-Amerika met TLC en Salt and Pepper. En we gaan door naar een dame die ook een Grammy Award heeft gewonnen voor Best Album in 2015, Jasmine Sullivan.

Every Little Thing, ja, dat was de sample van de broers van Babyface, After Seven. En dit was Jasmine Sullivan. Ja, een track uit 2015. Ik ga over naar een artieste die... Een hele jonge artieste die nu aan de weg timmert. En ze heeft een bekende moeder. Brandy is haar moeder. Ze heeft een nieuwe EP uitgebracht. MUZIEK

0: Vers van de pers hier, Sheree. Ja, dat zeiden ze vroeger, hè? Vers van de pers. Toen werden die platen nog echt geperst. En dit was van haar debuut-EP. Ze timmert aan de weg en het is de dochter van Brandy. Brandy, hè, van The Boy Is Mine. En we gaan over naar de jaren 80.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Take a chance. Ja, nooit geschoten. Niet geschoten is altijd mis. En sound uit de jaren 80. En we gaan over naar het nieuws.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rondleiding op begraafplaats in Oudekerk aan de Amstel en grote muurschildering in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Stichting Coherente organiseert een rondleiding op begraafplaats Bet Gaïm in Oudekerk aan de Amstel. Deze historische Joodse begraafplaats bestaat sinds 1614. Gidsen vertellen tijdens de wandeling over bijzondere graven en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. De rondleiding duurt ongeveer een uur en is op vrijdag 11 september. In Amstelveen komt een grote muurschildering op een flatgebouw aan de Camera Obscura-laan. Kunstenaar Amok begint deze week met het schilderen van de zijgevel van de flat. Het ontwerp is ontstaan nadat buurtbewoners mochten meedenken en stemmen. De schildering is onderdeel van een proef van de gemeente Amstelveen. De klus duurt, afhankelijk van het weer, ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en

Ja, Rochelle Jordan, artiesten met Jamaicaanse roots. En ze is opgegroeid in Canada, verhuisde naar L.A. voor haar muzikale carrière, maar raakte in een depressie. But she got through the wall. En dit is van haar laatste album, Through the Wall. Hoe vonden jullie deze? Ja, een beetje nieuwe sound. En we gaan over naar een album van Raheem Devon. Zijn Summer Love album. Ja, nu kan het nog, hè. Het is officieel zomer. Yes.

We, en zo heet het nummer We. En de zomer is bijna voorbij. Dit was van zijn Summer Love album uit 2023. Ja, heavy R&B hier. En I promise, ik ga tempo een beetje opvoeren met Mariah Carey.

Carrie opnieuw uitgebracht. Ja, opnieuw in de remix gegooid. En de volgende artiesten. Normaal zeg je, ja, mijn oog viel op haar, maar mijn oor viel op haar sound. Dit is een Frans-Djiboutiaanse singer, songwriter. Ja, luister maar naar deze sound.

0: wat ik al zei, mijn oor viel op haar. Normaal zeg je, mijn oog valt op haar, hè, Daniel?
1: Maar in dit geval is het jouw oor.
0: Ja.
1: Mooi hoe je dat zegt.
0: Ja, dit is eigenlijk de dochter van een Djiboutiaanse politicus. Een Djibouti, weet je waar dat ligt, Daniel?
1: Afrika?
0: Ja, Oost-Afrika.
1: Ja, dat weet ik dan niet precies. Ja. Zo goed is mijn topografie in Afrika niet. Maar ik zag wel in het nieuws gisteren dat de kaart van Afrika, die wordt zo groot weergegeven op de wereldkaart.
0: Maar eigenlijk is het helemaal niet
1: zo groot als Groenland is net zo groot als Afrika op de kaart. Afrika is 14 keer groter dan Groenland.
0: Het is gewoon een illusie, dus die kaart, het klopt niks van.
1: Die kaart, daar wordt Afrika heel klein weergegeven. Ja. Is ook apart. Weet je dat Amerika daar 3 keer zo groot wordt weergegeven als het werkelijk is?
2: Het is toch raar?
0: Maar het klopt dan niet met die inwoners, toch?
1: Nee, maar het is gewoon om
0: ja, een beetje bang te maken. Voor
1: maar ik was wel even benieuwd, hoe valt jouw oor op dit soort platen uit Afrika vandaan?
0: Ja, ze is Frans Djiboutiaans.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: ze woont in Europa?
0: Nee, ik dacht in Amerika nu, maar af en toe ben ik op venues en dan hoor ik wat muziek op de achtergrond. Ken je dat, Daniel? Dan ben je gewoon op een event en dan valt je oor op de achtergrondmuziek. En dit was zo'n nummer. Ik dacht,
1: en dan sta je daar met je...
0: ga ik wel mijn telefoon aandoen en dan, nu hebben we die app. Dan kan je de zanger of zangeres achterhalen. Mm. Het is een heel modern spul op je telefoon, toch?
1: Ja, ik snap
0: dan
1: het.
0: Dan druk je op een knopje.
1: Ja. Doe jij dat trouwens ook wel eens, Bente? Dat je checkt welke plaat het is met je telefoon?
3: Zeker, ja, absoluut.
0: Ja, continu of?
3: Nee, niet continu, maar soms heb je toch dat je denkt, dit is echt een lekker nummer.
0: Zelfs als je in een winkel binnenstapt om te shoppen. Nou, ik shop bijna niet meer, want tegenwoordig is bijna alles online shopping, toch? Bijna.
1: Nou, ik ga alleen nog maar naar een winkel toe. Ik ga nooit online kleren kopen. Dat vind ik echt
0: Daniel,
1: niet kunnen.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, vind ik niet kunnen. Want dan verdwijnen de winkels uit de...
0: Dat gebeurt ook nu. Er zijn heel veel winkels failliet. Ja. Het is gewoon eigenlijk een spookstad nu geworden.
1: Ja, maar dat komt doordat de consument denkt, ik koop het online. En dan kopen ze 3 maten. En dan sturen ze eentje of 2 terug.
0: Ik dacht laatst ook, ik ga even naar... gisteren was het donderdag. Ik dacht, even koopavond pakken. Maar het spookte er gewoon. Heel veel winkels dicht. Ik voelde me best wel... Wauw, welke...
3: Gezellig.
0: Ja, een beetje wel, ja. Maar Daniel, nu dat je er toch bent. We waren laatst naar de reunie.
1: We waren naar de Flora Palace Reunion. De Summer Edition. Vorige week zondag, hè?
0: En on my way to that venue in Noord luisterde ik al
1: naar Jam FM.
0: Jam FM. En een van die nummers, ik dacht, oh nee, ik ben er nog niet. Maar hij wordt al afgespeeld. Dat was deze.

0: Nou ja, My Touch, dat is echt zo'n... Ik vind een van hun beste nummers, Daniel. Maar weet je dat ze maar één nummer één hit hebben gehad? Weet je welk nummer? Toevallig?
1: Nee, dat laat ik aan jou over. Je hebt daar veel meer verstand van.
0: Ja, tegenwoordig heb je Google, maar dat was Operator.
1: Operator, this is an emergency, ja.
0: Ja, maar wij waren naar reunie. Flora Palace reunie laatst.
1: En onderweg op de fiets was je aan het luisteren en toen hoorde je deze gedraaid worden. Vanaf vinyl.
0: Ik was gewoon onderweg daar. Ja. En ik hoorde, ik was nog niet op de reunie. En deze werd afgespeeld. Ik denk, verdorie, ik ben er nog niet. Maar eenmaal daar, alles klinkt beter. Hè? Als je eenmaal op de locatie bent, door die sound of iets. Alles klinkt gewoon beter daar in de club.
1: Het is gewoon de sfeer. Hè? De zon die scheen. Ja. Want het was een zaterdag regendag. Hè? Dat kan ik wel stellen. Afgelopen zondag, sorry. Regendag, maar om 3 uur begon het feest en de wolken verdwenen boven Amsterdam en de zon ging schijnen. Een beetje.
0: Ja, was wel nice. We hebben nog een dame in de studio.
2: Hallo, en dat ben ik.
0: Ja, hou je een beetje van 80s, 90s classics?
2: Ja? Absoluut, ik ben dol op muziek.
1: Ja, en Bente, stel jezelf eens voor, je bent vandaag voor het eerst in de studio, de radiostudio van Jam FM. Wie is Bente en wat doe je in dagelijks leven?
2: Ja, ik mag vandaag even een kijkje nemen in de keuken als het ware, bij jullie hier in de studio.
0: Zeg maar, studio.
2: Heel erg leuk om hier aanwezig te zijn. Ik ben Bente Boos-Stoelwinder, ik ben musical actrice en acteur en wie weet binnenkort... Hier ook.
1: Ook iets op de radio, ja. Ja.
2: Mogelijk.
0: Ja, binnenkort misschien meer, hè?
1: Binnenkort misschien meer. Nou ja, goed, laten we ervan uitgaan. Als iemand hier komt en het leuk vindt en energie ervan krijgt. En een dagje zo meekijkt. Nou, dan ligt het aan de persoon zelf wat we met elkaar gaan doen. En ik denk dat de eerste indrukken zijn volgens mij positief.
2: Zeker positief.
1: Ja. Dus ook leuk dat we je nu horen, de stem, het stemgeluid. Ook voor de andere luisteraars. Ik denk dat we Bente nog wel een keer gaan horen hier.
0: Yes, ja.
2: Ik hoop het ook.
0: Ja, we gaan over naar de muziek.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus...

0: Maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook twee mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Ziekenhuis Amsterdam ontvangt 4 co-sleepers en plan voor 52 woningen aan Traviatastraat stap verder. Mijn naam is Hans van der Heijden. De afdeling verloskunde van Ziekenhuis Amsterdam heeft 4 nieuwe co-sleepers in gebruik genomen. De babybedjes zijn betaald door het Valiantfonds en kwamen voort uit een wens bij de wensbank van het ziekenhuis. Een co-sleeper sluit direct aan op het ziekenhuisbed, waardoor moeders hun pasgeboren baby gemakkelijk dichtbij kunnen houden. Vooral na een keizersnede biedt dat meer zelfstandigheid bij het troosten, voeden en verzorgen. Ook bevordert de nabijheid het contact en de hechting. De bedjes passen volgens het ziekenhuis bij de strategie om persoonlijke zorg dichtbij te bieden. En de voormalige Renault en Dacia garage aan de Traviatastraat in Amstelveen kan plaatsmaken voor een appartementencomplex met 52 woningen. Het college heeft ingestemd met de wenselijkheid van het plan. Er komen 10 sociale huurwoningen, 24 middeldure woningen en 18 woningen in de vrije sector. Op de begane grond komt commerciële ruimte en onder het gebouw een parkeergarage met 38 plaatsen. Na overleg met omwonenden is het ontwerp onder meer verkleind en aangepast voor meer privacy. De initiatiefnemer werkt het plan nu verder uit, waarna de gemeente de haalbaarheid onderzoekt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

0: van een producer, Danson, Let the Secrets Drop. En als je goed luisterde, hoorde je hier een sample in verwerkt van Leon Haywood. En we gaan over naar een track that most people never heard of. Let's go back to the 80s.
1: Ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
2: Music.

1983 Black Single Chart. Was een, genaamd een project Visual. En twee daarvan, twee bandmembers, hadden een radioprogramma op het New Yorkse radio station Saturday Night Dance Party. En samen produceerden ze en remixten ze ook platen voor artiesten zoals Madonna, Chaka Khan, Sade. En ja, we gaan door naar een andere singer-songwriter die liedjes heeft geschreven voor... Ja, begon eigenlijk als songwriter bij LA Face Records, voor Babyface. Nummers geschreven voor Usher. Tovert Donald Jones.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Open monumentendagen in Ouder Amstel en Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zaterdag 12 en de zondag 13 september zijn er in Ouder Amstel en Duivendrecht verschillende activiteiten tijdens de open monumentendagen. In Duivendrecht ligt de nadruk op zaterdag 12 september, terwijl in Ouder Amstel vooral op zondag 13 september activiteiten plaatsvinden. De open monumentendag in Duivendrecht wordt zaterdag 12 september om 12 uur officieel geopend door wethouder Jeroen Klaassen in het Dorpshuis. 3 officiële Duivendrechtse monumenten zijn dit jaar te bezichtigen. De Kleine Kerk, de Urbanuskerk en de Oude School. De open monumentendagen worden op zondag 13 september om 12 uur officieel geopend in de Amstelkerk door wethouder Jeroen Klaassen. In de Amstelkerk kan je genieten van een orgelconcert, een optreden van het Pauluskoor en een rondleiding. Op het kampje staan kraampjes met betrekking tot activiteiten van verenigingen. Verder zijn er verschillende monumenten geopend. Ook aan kinderen is gedacht, met een speurtocht welke is af te halen in het Museum Amstelland. Ook deze dag zijn er activiteiten in de Sint-Urbanuskerk. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: Karen White en Babyface, maar bewerkt door deze producer, DJ in 2016 door Childhood. En we gaan over naar, dit was Love So It. Het is vandaag de internationale dag van de liefdadigheid. En waarom hebben ze deze dag uitgeroepen? Het was, dacht ik, de geboortedag of... dan moet ik het wel even goed zeggen natuurlijk, van moeder Teresa. Ja, en de volgende track... waarom zijn we niet tender tegenover elkaar? Gewoon... lief, toch Daniel? Daniel is nog steeds in de studio hier. Tenderoni gaan we draaien van O'Brien.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM. Jam FM.

Zijn stem doet me denken aan Eugene Wilde. Ja, hij kan piano spelen, keyboard, synthesizer, klavinet, drums, percussie. Deze instrumentalist, O'Brien uit 86 album Surrender.

één na laatste album uit 1990. Ze hadden één nummer 1 hit, Roses Are Red, uit 1988 van hun debuut. En wat is er met de bandleden gebeurd? Ze konden dit succes niet meer evenaren van Roses Are Red. En ze gingen ieder hun eigen weg. Eén heeft een muziekopnamestudio in Texas en de andere is een voorbijganger bij een kerk in Texas en organiseert lokale basketbalwedstrijden.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Jonge fans bivakeren uren in de rij voor Roxy Dekker. En watertekort voorbij, maar droogte blijft voelbaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. Roxy Dekker treedt deze week 4 keer op voor een uitverkochte Ziggo Dome. De eerste show van de 21-jarige zangeres was donderdagavond. Daarmee is Dekker de eerste vrouwelijke artiest in Nederland die 4 keer de Amsterdamse concertzaal uitverkoopt. Haar nummers Satisfyer, Superstar en Jij hebt mij werden miljoenen keren gestreamd. Donderdagmiddag stond al een enorme rij met vooral jonge vrouwelijke fans voor de Ziggo Dome. De fanatiekste bezoekers wachten daar al sinds 7:30 ochtends. De meeste aanwezige fans zijn niet veel ouder dan 20. En het landelijke watertekort is voorbij, maar in Haarlemmermeer en Amsterdam zijn de gevolgen van de droge zomer nog merkbaar.

0: High Fashion. Feeling Lucky Lately.
1: Het is zaterdagmiddag. Tijd voor muziek en informatie bij Jam FM. Tune in. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
0: Van harte welkom. Leuk dat je weer luistert naar Tune in Jam FM. Ja, Richard is aangekomen.
2: Ja, ik ben er wel. Maar helaas. Marina zit ook deze week weer in de lappenmand.
0: Ja. Het was even opleven, maar
2: ja,
0: het is net in het terugslag. Maar...
2: We wensen haar wel het allerbeste. En over 2 weken, want volgende week hebben we even geen uitzending, slaan we even over.
0: Ja.
2: Is ze weer gewoon hopelijk weer voor de partij.
0: En van de week zijn we nog op reportage even kort geweest. Gesprek met Angela Lansen van Schouwburg Amstelveen.
2: Die vertelt straks morgen.
0: Oh, het zijn een paar leuke dingetjes. Let vooral op volgende week zaterdag, zou ik zeggen. We hebben natuurlijk Ad van Vissem ook, deze uitzending.
2: En wat een historische uitzending, letterlijk en figuurlijk. Want in 2 uur tussen 3 en 4 komen er 2 personen langs over de Open Monumentendagen in zowel Duivendrecht als Oude Kerk aan de Amstel.
1: Tune in, headliner.
2: Ja, we beginnen natuurlijk zoals we elke uitzending doen met de headlines van afgelopen week. Kortom, een kleine greep uit de belangrijkste gebeurtenissen uit de regio. We hebben het natuurlijk afgelopen zomer al met enige regelmaat over gehad in de uitzending. Overlast rond de Oude Kerkenplas, vetbijkterreur, barbecues, rondzwervend afval en agressieve intimiderende bezoekers met of zonder bijbehorende vetbijk. De gemeente Ouder Amstel, Groengebied Amsterdam en de politie gaan gezamenlijk de overlast rondom de Oude Kerkenplas aanpakken. Tijdens de weekenden is daarom particuliere beveiliging ingezet om bezoekers aan te spreken op hun gedrag en te wijzen op de geldende regels. Ook is de frequentie van toezicht en handhaving verhoogd, zowel overdag als 's nachts. Overdag, wanneer er recreanten in het gebied zijn, houden de boswachters van het recreatieschap samen met de gemeentelijke BOA's toezicht bij de Oude Kerkenplas. En na zonsondergang geldt er een verbod op recreëren in het gebied. Ja, ik vind het een beetje laat.
0: Ja.
2: Weet je, de zomer is al voorbij en nu komen ze pas met maatregelen.
0: Een beetje
2: mosterd aan de maaltijd. Ja.
0: Afgelopen week prettig nieuws voor de honden en hun eigenaar in Amstelveen. Want op woensdag 2 september werd in het Jan van Hulstpark te Amstelveen het tweede hondenspeelpark geopend.
2: Oh, wat leuk. Oef.
0: Het is de tweede locatie in Amstelveen die speciaal is ingericht voor honden om los van de lijn te kunnen spelen binnen een veilige, omheinde omgeving. En bij de opening waren veel buurtbewoners met hun honden aanwezig. Dat zorgde voor een levendige en gezellige opening.
2: Gezellig.
0: Net als bij de hondenspeeltuin in Westwijk is ook het speelveld in het Jan van Hulstpark vlakbij de Kruiskerk is dat. Een initiatief van de bewoners zelf. En dit speelveld biedt honden de ruimte om te bewegen, te spelen en natuurlijk elkaar te ontmoeten.
2: Dat is leuk, het honden elkaar ontmoeten. Hoe heet jij? Heet hond.
0: Woef, waf. Ja. Tegelijkertijd is het een plek waar ook inwoners met elkaar in contact komen. Het hondenspeelveld in het Jan van Hulstpark is ingericht met enkele speelelementen, zoals boomstammen. Een houten slalompaaltjes. Daar kunnen de honden gewoon lekker op
2: slalom
0: spelen.
2: Ja, leuk.
0: Een soort wedstrijdje ook houden misschien.
2: Ja, hartstikke leuk joh.
0: Iedere dag is die geopend. Van zonsondergang tot zonsopgang tot ondergang. En er gelden wel spelregels. Zoals een maximaal aantal van 3 honden per begeleider. Geen ziek of loopse honden. En het opruimen natuurlijk van je hondenpoep.
2: Ja, en ook slecht nieuws voor de mensen die komende week woensdag, dus 9 september, in de regio gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Het GVB, gemeentelijk vervoersbedrijf, rijdt en vaart die dag niet vanwege een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. In Amstelveen worden onder meer lijn 5, 6 en 25 geraakt, dus die zullen niet gaan rijden. De vakbonden FNV en CNV hebben voor die woensdag een landelijke staking aangekondigd. Het GVB verwacht dat er zoveel medewerkers aan de staking deelnemen dat het geen veilige en betrouwbare dienstverlening kan garanderen. Daarom rijden er op deze dag geen bussen, trams en metro's en zal er ook geen veer gaan varen. Voor Amstelveen betekent dat reizigers onder meer geen gebruik kunnen maken van tram 5 richting Amsterdam, metrolijnen 6 en 25 en ook andere GVB-lijnen kunnen voor inwoners relevant zijn wanneer zij verder richting Amsterdam reizen.
0: Oh.
2: Vervelend.
0: We hebben weer lekkere muziek. Dayton. Promise me.
1: Tune in. Jam FM.

0: Attentie, attentie. Tune in, headliner.
1: Daar is hij weer.
2: Ja, ja, we zijn weer lekker met z'n allen mee staan dansen. Als u deze muziek hoort, weet u, oh jee, ik moet gaan nadenken over een stelling. En u mag daar natuurlijk op reageren. Op de, natuurlijk via de chatbox op de website. Ook via WhatsApp. En je hebt het nummer uit je hoofd, René. Lees
1: hem even op.
2: 06 13 11
1: 66 93.
2: En het heeft alles te maken met, ja, ik las het bericht. Ik dacht, nou, het komt toch uiteindelijk weer allemaal goed, hè. Het gaat over de 61-jarige Fatima uit Utrecht. Ze is afgelopen week geslaagd voor haar rijexamen. Nou, denk je, prima.
1: Ja.
2: Weet je, er gebeuren wel meer mensen die er overkomen. Maar, ja, zij heeft er wel al daarvoor 20 jaar rijles en 22 rijexamens uitgevoerd. En keer op keer hoorden ze na afloop, sorry, mevrouw Fatima, u bent gezakt voor uw examen. Ja, lacht om. Het klinkt natuurlijk wel grappig. Maar er blijkt dus een heel tragedie ook achter het verhaal te zitten. Want ze is natuurlijk 20 jaar geleden begonnen. Toen ging haar rijschool failliet.
1: Ach nee.
2: Het geld dat ze voor haar lespakket had betaald, was ook verdwenen.
1: Och.
2: Ze was alleenverdiener. Met 4 kinderen. Ja, ze kon niet natuurlijk een nieuw pakket gelijk betalen. Want,
1: nee.
2: Want haar man was overleden. Ze had een weduweuitkering. Dat is niet zo'n vetpot.
1: Nee.
2: Daarom spaarden ze geruime tijd voordat ze eindelijk bij een andere rijschool kon inschrijven. En ondanks al die wanhoop, teleurstelling en steeds stijgende kosten, bleef ze doorzetten. En dat vind ik wel een petje af, hoor. En met succes, want na 20 jaar rijles, 22 mislukte examens, had ze eindelijk haar rijbewijs behaald.
1: Ja.
2: De tranen kwamen opnieuw bij haar, maar deze keer tranen van geluk. Ja, en dat mag je wel zeggen over een echte doorzetter. Je mag ook wel misschien wel een held noemen. Daarom de stelling van vandaag. Wie is voor jou de allergrootste held? En het mag een bekend persoon zijn, mag een onbekend zijn. Iemand in de privé of iemand die je gewoon op een keer in de krant hebt gelezen. René, weet jij iemand gelijk uit je hoofd?
1: Nou, ik heb ergens een bericht gelezen dat iemand het water in was gedoken in een gracht in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: Dat soort verhaaltjes eigenlijk.
2: Ja, dat ben je echt de helden inderdaad.
1: Die op het laatste moment zien en denken van ik moet nu handelen. Dat zijn voor mij de helden, zeg maar. Ik heb niet een vaste held, zeg maar.
2: Ja, ik zit even, Daniel die zit aan de kant. Weet jij iemand uit je hoofd toevallig? Je loopt even naar, of jij iemand uit je hoofd weet die voor jou echt een held is. Het mag ook een idool zijn. Je zegt, ja, dat is mijn all-time hero.
3: Ik vlieg hier ineens naar binnen.
2: Ja. Ja, je wordt gelijk op de spot gezet.
3: Een idool?
2: Ja, of iemand die een echte held voor jou is.
3: Ja, ik denk een held, daar zijn er vele van. Mensen die opkomen voor anderen en voor zwakkeren in de maatschappij.
2: Mm-hmm.
3: Of bij gewoon een grote probleem op straat. Dan heb je wel eens een keer zo iemand die ertussen springt en wat doet. En dan heb ik niet zo snel direct een naam of voorbeeld.
2: Nee, precies.
3: Er zijn wel politici waarvan ik zeg, hey, dat is nou een goede geweest.
2: Oh, ja.
3: Vaak in de buitenlandse politiek. Bijvoorbeeld Obama vind ik een mooie.
2: Ja.
3: Als we even gewoon het contrast even groot maken. Wat er nu rondloopt. Hè? Versus een Obama. Waar ook natuurlijk van alles op aan te merken is. Maar dan vond ik dat wel een goede gast. Ja,
2: absoluut.
1: En jij, Richard?
2: Nou ja, ik heel raar misschien. Maar ik noem mijn opa. Hij is helaas niet meer onder ons. Maar ik wist dat hij in de oorlog heel veel goede dingen heeft gedaan. En dan hoorde ik onlangs de afgelopen week van mijn moeder. Waar opa gewoon honderden Joodse mensen ondergebracht heeft op een veilige plek. Hij is 2 keer opgepakt. 2 keer is hij weten te ontsnappen. En na de oorlog, hij zat vast. En een van die bewakers, was een Duitse bewaker, die zei van, weet je, loop maar weg. Ik doe net of ik het niet gezien heb. Na de oorlog werd die bewaker opgepakt. En toen vroeg ze aan mijn opa van, heeft zij wat gedaan? Toen dacht hij, ja wacht, zij heeft mij laten lopen.
1: Ja.
2: Toen zei ze, nee, ik ken haar niet. Dus dan ben je wel een echte held.
1: Bijzonder.
2: Ja. Ja, we zijn er stil van.
1: Ja, nee, dat is een boeiend, een doordringend iets, moet ik zeggen. Ja. En ook echt terecht als een held.
2: Ja, nou ja, we hebben het heel raar om dan gelijk met de muziek te beginnen. Maar het is er toch, Willie John. I just don't
1: want your body.
2: I just don't want your body.

0: van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Expositie schilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden, de laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk, andere hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit najaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price. Een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price. Van vroeg werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratie uit mens en dier zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ja, we gaan praten met iemand die we al een lange tijd niet meer gesproken hebben. En mensen begonnen echt te bellen, zorgen te maken van, is die man er nog wel? Ja, hij is weer. Hij zit terug in de uitzending. Art van Fessum, Museum Oosterland. Art, fijn dat je weer in de uitzending bent na lange tijd.
1: Ja, zeker. Helemaal goed, Richard. Ik heb het gemist natuurlijk.
0: Ja, nou ja, de luisteraars jou ook.
1: Ja, nee, de activiteiten waren permanent ergens buitenshuis, zullen we maar zeggen. Dus.
0: Dat moet ook af en toe als gebeuren, hè? Hey, over buitenshuis gesproken, volgende week zondag, 13 september, is de nazomerver op het kampje. Nou, ga jij daar ook een bijdrage aan leveren?
1: Nou, ook weer op enige afstand, zeg maar. Want ik ben dan zelf niet aanwezig. Maar we hebben wel met het historisch kwartier... Mm-hmm. hebben we allemaal steentjes op het kampje staan. Er staan er 5 eigenlijk die in dat kader vallen. Dus steentje van Petaim, de Joodse begraafplaats, die staat daar. De Amstelkerk bestaat 250 jaar. Dat hebben ze afgelopen week gevierd. En die staat er ook in een stand... met het museum staan we natuurlijk, mm-hmm. met een eigen stand, het historisch kwartier, de historische vereniging, Wolf Gerrits van Amstel. En wij doen met z'n allen niet anders dan iedereen overtuigen hoe mooi het is hier in de Oude Kerk en wat voor bijzondere historie we hebben met elkaar. Dus kom langs.
0: Absoluut. Hoe laat is het de nazomers?
1: Volgens mij start het om 11 uur, geloof ik.
0: Ja, en
1: dan
0: de
1: dag door. Ja, precies. Ja. Maar weet je, er is van alles te doen. Het is open monumentendag ook. Dus dat het is sowieso waard om het dorp in te struinen en te kijken wat er allemaal is. En je kan op de site kijken van open monumentendag allemaal wat er speelt. Ook in het krantje allemaal staat.
0: Dan gaan we inderdaad tweede uur ook hebben we daar 2 gasten over die daar uitgebreid over komen vertellen. Hey, Ad, ik wil met jou op jouw verzoek inderdaad, wil je even stilstaan bij iemand die voor mij vorige week alweer, of bijna 2 weken geleden overleden is. Ruud Siekerman. En die heeft heel veel voor de gemeente op historisch vlak betekent.
1: Ja, zeker. Ruud is, was een van de grootste kenners van onze geschiedenis. Hier, hij heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar de plaatselijke geschiedenis. Daar werd het blad Speuren en Ontdekken van de vereniging Wolf Gerrits mee volgeschreven. Hij dook de archieven in en heeft werkelijk, hij rustte niet totdat hij elk detail wist te vinden. Mm-hmm. En daar zijn we echt schatplichtig aan. Ja. En, ook eigenlijk alles wat iets met geschiedenis te maken had, was bij zijn begrafenis aanwezig van de week.
0: Was je er zelf ook bij?
1: Ik was er ook bij, dus ik heb ook iets mee te maken.
0: Ja.
1: Ik had ook nog wel contact met Ruud de laatste tijd over het schilderij wat bij ons in het museum hangt.
0: En daar leg jij dat linkje heel mooi, want dat is de link tussen Ruud en het museum Oosterland. Want in het museum hangt een prachtig schilderij waar ook de link mee ligt.
1: Ja. We hebben, het is een van de trotsen die ons museum komt kijken. Het is een schilderij van Stork uit de 17e eeuw. Zo'n 17e eeuwse schilder. Die heeft bij ons, in de Oude Kerk heeft hij de Driemond vastgelegd. Dus achter de Amstelkerk, eigenlijk waar we nu nog steeds zitten. Je herkent het nog helemaal. Zei je dat de kerk die er staat, was toch nog een hele andere. Dus dat is niet de kerk die er nu staat. Mm-hmm. Maar het schilderij is prachtig. En Ruud heeft dat ooit ontdekt op een veiling. Op een veiling waar het niet verkocht was.
0: Okay.
1: Hij heeft toen een soort stichting Erfgoed Amsteland opgericht samen met een paar mensen. En daarmee zijn ze erin geslaagd om dat schilderij te kopen. En dat hangt nu als de trots in ons museum met een prachtige lijst erom die ooit nog geschonken is door de oud-burgemeester Mieke Blankers, onze voorzitter. Het is hersteld hier zo in Oude Kerk door Ronald Jager, die de bijzonderste schilderijen al restaureerde. En die zit hier gewoon in Oude Kerk. Dus de Oude Kerker.
0: Je dat van elk schilderij één exemplaar is? Wat bleek nou? Bleek opeens in de Cubaanse hoofdstad Havana ook die schilderij te hangen.
1: Ja, daar heb ik met Ruud dus echt nog behoorlijk contact over gehad. Mm-hmm. Want wie schetst me verbazing als je dan op internet speurt naar dingen. Ineens stond er ergens een gezicht op Oude Kerk. In het Spaans. In het museum van Beaux-Arts in Havana op Cuba.
0: Of all places.
1: Dat is niet direct waar je gaat... waar je dat gaat verwachten. Dus ik ben op internet aan het speuren geweest. Ik vond een filmpje van een Amerikaan die door het hele museum gelopen was. En na 15 minuten zei hij, daar hangt hij. Dus ik heb plaatjes opgevraagd, contact met Havana gezocht. Nou, dat werd niks. Heb met Ruud contact gehad. En het was een nachtgezicht. Ook op de Driemond, op de brug bij Bakker Oud. Mm-hmm. Die er toen nog niet was, maar er zat ook wel een bakkerij. En na heel veel heen en weer moeten we tot een teleurstellende conclusie komen dat het dus geen oude kerk was.
0: Oh.
1: Het
0: staat er bij. Waar was het dan?
1: In Loenen.
0: In Loenen? Dus
1: dat is wat wij denken. Hè? Even.
0: Ja.
1: Want als je alles op een rij... Dus het was een nachtgezicht. Dus het was al ontzettend donker. Dus we hebben het allemaal opgelicht.
0: Ja.
1: En dan komen er huisjes naar voren. Ja, die stonden er niet bij ons. Dus ja... En dan is Ruud was dus zo iemand. Die ging dan helemaal los. Die pakte... Die ging alles op internet zoeken. En op een gegeven moment vond hij iets. Hij zei, nou, het lijkt op Loenen.
0: Ja.
1: Het is echt volgens mij Loenen. Dus, nou, dat was type Ruud.
0: Ja, precies.
1: En we zijn echt schatplichtig aan hem. Hij heeft ontzettend veel gedaan. En veel verhalen naar boven gehaald. Dingen gekocht voor ons. Hij woonde niet eens hier. Hij was helemaal verslingerd geraakt aan Amsterdam.
0: Ja, nou ja.
1: Dus vandaar dat ik even de hommage aan...
0: Ja, absoluut. Ja. Daarom even Jos aan deze prachtige hommage vanuit jou naar Ruud Siekerman. Wat een prachtig verhaal wederom weer.
1: Ja zeker.
0: Jij gaat binnenkort op vakantie. Jij gaat even lekker wandelen.
1: Ik ga een voettocht maken in Italië. Dus
0: Dan wens ik je daar heel veel plezier en succes mee.
1: Dankjewel.
0: Als je weer terug bent, gaan we zeker weer contact met je opnemen voor wederom in de uitzending.
1: Helemaal goed.
0: Hey, top. Ja. Dankjewel, Art van Vessen, Museum Amsterdam.
1: Ja,
0: tijd voor muziek.
2: Dankjewel.
0: Your Fistable Man's Band. All Night Thing.

0: in jouw streek.
1: Aangeschoven weer hier in Theater De Landing. Naast mij zit Antja Lanser. Dag Angela.
2: Hoi hoi.
1: Een tijdje geleden weer. Een beetje een zomerige periode voorbij gegaan. Hè?
2: Ja, volgens mij is het al 2 maanden geleden. Dus ja, het is hier inderdaad even stil geweest met voorstellingen. Maar ja, deze maand gaat het weer helemaal los. Gaan we weer beginnen.
1: Oeh, spannend. En wanneer start de eerste voorstelling om helemaal los te gaan?
2: 5 september hebben wij de eerste voorstelling staan. Dus dat is de eerste voorstelling van het nieuwe seizoen weer. En we zijn eigenlijk ook wel druk bezig met de voorbereidingen voor de open dag.
1: Oeh, de open dag. Wanneer is die?
2: Wij hebben op zaterdag 12 september hebben een open dag. Van 12 tot 5. Dat is eigenlijk een beetje bedoeld voor als je nog niet in het theater bent geweest of heel lang geleden. Dat je even een beetje de sfeer kan proeven eigenlijk. Want de landing, het is natuurlijk een andere locatie dan de Schouwburg. Dus we kunnen heel goed voorstellen dat mensen het fijn vinden voordat ze naar een voorstelling daadwerkelijk gaan. Dat ze even in de zaal kunnen kijken. Even in het foyer van en hoe werkt het dan met parkeren? Of hoe gezellig is het hier?
1: Heel gezellig.
2: Ja, dus mensen kunnen de sfeer komen proeven. En we hebben een leuk programma. Onder meer met de stadsdichter, met Wout.
1: Ja, Wout van Zalen.
2: Met Wout van Zalen, ja, die gaat optreden. En we hebben acrobatiek.
1: Wauw.
2: En storytelling hebben we ook op het programma staan. En een leuke jeugdvoorstelling van het Amstelveens Poppentheater. Dus echt genoeg te doen voor jong en oud. We willen ook iedereen aansporen om lekker te komen die zaterdag.
1: En op welke tijd is het?
2: Het duurt van 12 tot 5. Dus je kunt dan in principe binnenkomen lopen.
1: Gratis toegang uiteraard.
2: Ja, het is gratis toegang inderdaad. Ja.
1: Hartstikke mooi. 5 september, de eerste voorstelling. Kun je daar wat meer over zeggen? En ook over de komende voorstelling?
2: Voorstelling op 5 september, dat is familiegeheimen. Het is een try-out, dus echt de allereerste voorstelling in het tournee. Het is van de makers van de Moedermonologen. Die heeft vorig jaar ons in theater gestaan. Het is een voorstelling van onder meer Renate Reinders. En ja, de naam zegt het eigenlijk al. Het gaat over familiegeheimen. Dat kan echt van alles zijn. Ja, van de oma die fout is geweest in de oorlog. Tot liefdesperikelen in de familie. Dus daar gaat de voorstelling over. Die andere highlights in het seizoen. We hebben echt heel veel cabaret op het programma staan.
1: Oh, dat is leuk.
2: We hebben echt 50 cabaretvoorstellingen staan, geloof ik.
1: Dat is best veel.
2: Dus dat is best wel veel. En er zitten heel veel bekende gezichten bij. Zoals Paul Hanen bijvoorbeeld en Martijn Koning. Dus dat zijn wel echt de bekende namen.
1: Ja, zeker.
2: Die we ook in de Schouwburg hadden. Maar ook nieuw talent hebben we. En naast cabaret ook weer heel veel muziek en dans. En toneel en jeugd. Dus eigenlijk weer alles Johannes eigenlijk zijn weer vertegenwoordigd.
1: Kun je er eentje uitlichten?
2: Nou, waar ik zelf wel naar uitkijk, dat is dan de dansvoorstelling. En dat is van Vlad en Veronica. Zij hebben vorig jaar Holland's Got Talent gewonnen. Dus ja, misschien zijn ze inderdaad bij een groot publiek al wel bekend. Zij gaan dan hun eerste aanvullende voorstelling spelen. Revelation heet dat, geloof ik. Ik heb een voorproefje gezien en het zag er spectaculair uit.
1: Ja.
2: Dus als je het programma hebt gezien of je bent een liefhebber van dans, dan is dat echt wel de moeite waard om te zien.
1: Marina, zeker?
3: Ja, dat zeker. Maar ja, ik heb zelf jaren gedanst in verschillende genres. Dus het is altijd interessant om andere mensen ook bezig te zien. En hoe ze dat tot uiting brengen. En dan ook vooral op het toneel.
1: Meer informatie te vinden op de website?
2: Ja, meer informatie te vinden op onze website schouwburgamstelveen.nl.
1: Tot slot nog iets anders wat je wil uitlichten.
2: Wat nog wel leuk is, we hebben een speciale theaterkijkclub.
1: Oh, wauw.
2: En met de theaterkijkclub bezoek je 5 voorstellingen, inclusief een inleiding. En daarin krijg je wat meer te weten over dingen zoals de muziek, decor, script. Dus het is echt een soort deep dive. En die theaterclub kost eigenlijk maar €90. Dus dan heb je 5 voorstellingen en een inleiding. En er zijn nog plekjes te verkrijgen. En we trappen de club af op 17 september. Dus je kunt nog een paar dagen kaartjes kopen. Dus dat is de laatste tip.
1: Nou, geweldig. En ik zou zeggen, neem een kijkje op de website. En die is?
2: Schouwburgamstelveen.nl.
1: En dankjewel en graag tot de volgende keer.
2: Ja, graag.

0: even terugdenken aan die Disco Nights. En dat doet ook GQ. Maar ja, het gaat alweer snel voorbij. Want we zijn alweer aan het eind van dit uur aangekomen. Bijna het nieuws van 3 uur staat te trappelen. Draai nog eentje voor je.
1: Ja, lekker hoor.
0: 5 Alarm Funk featuring
1: Bootsy Coins, the legendary.
0: We play the funk in de remixversie.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Inwoners kunnen reageren op nieuw omgevingsplan en petitie tegen woontoren in Bloemenbuurt. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot en met 28 september reageren op een nieuw deel van het omgevingsplan voor de oostrand van Bad Hoeverdorp. Het gaat om het gebied tussen de A9, Egelantierstraat en de achterzijde van percelen aan de Nieuwe Meerdijk. Bestaande ruimtelijke regels worden vanwege de omgevingswet samengebracht in één systeem. Nieuwe ontwikkelingen worden hiermee niet mogelijk gemaakt. Zienswijzen kunnen wel tot aanpassingen leiden. De gemeenteraad van Haarlemmermeer neemt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een definitief besluit. Daarna is beroep mogelijk. En plannen voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt zorgen voor discussie in Duivendrecht. 60 huurwoningen aan de Azaliastraat en Korenbloemstraat moeten plaatsmaken voor 90 nieuwe woningen. Vooral een geplande woontoren van 8 bouwlagen stuit op weerstand. Tegenstanders vinden het gebouw te groot voor het dorp. Stichting Vrienden van Duivendrecht is daarom een petitie gestart.

0: Howard Johnson. Met de Jam Song. Welkom terug bij Tune in Jam FM.
1: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: In de aankondiging van het eerste uur benoemden we het al. Dit belooft een historische uitzending te worden op verschillende manieren. Het heeft ook alles te maken met de Open Monumentendagen. Dat volgend weekend op 12 en 13 september te zien, doen, horen en beleven is. We gaan met Erik Wiersma praten over de Monumentendagen in Duivendrecht. Erik, goedemiddag. Fijn dat je een uitzending wilt vertonen.
3: Ja, goedemiddag.
2: Wat heb je zelf? Wat is jouw persoonlijke band met Duivendrecht?
3: Ja, ik woon er al ruim 30 jaar. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest. Ook daarvoor al. Mm-hmm. In de regionale historie.
2: Ja, want ben je ook van beroep historicus?
3: Nee.
2: Nee? Maar die historie is gewoon puur jouw interesse?
3: Ja.
2: Ah, oké. Okay. En wat vind jij voor jezelf de mooiste plek in Duivendrecht?
3: Ja, ik heb er verschillende.

0: Oké.
1: Ik heb er eentje, een plek en daar staat niks meer. En daar stond vroeger een wielerbaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind de kerk bij station vind ik wel aardig.
0: Goeie keus.
1: Omdat daar heel erg veel over te vertellen is namelijk.
0: Ja.
1: Het is een kerk waar je geen tweede van in Nederland vindt.
0: Nee, wat maakt deze kerk voor jou zo bijzonder?
1: Omdat er een paar... ze hadden een heel klein lapje grond. Mm. En daardoor hebben ze wat dingetjes moeten doen die ze in een normale katholieke kerk nooit zouden doen.
0: Ah, okay.
1: Om één voorbeeld te geven. Het altaar is aan het westen.
0: Is bij normaal, is je niet in het westen?
1: Nee, die is in het oosten al.
0: Ja.
1: Altijd bij voorkeur in het oosten.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar is hij in het westen.
0: En waarom is dat?
1: Ja, omdat er anders niemand de kerk in kon.
0: Ah, oké, okay. Puur praktisch.
1: Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay. Is deze kerk ook die zaterdag geopend?
1: Ja, hij is zaterdag geopend. Er wordt zelfs een rondleiding gehouden.
0: Ja.
1: En die is om 1:30.
0: Mm-hmm.
1: Eenmalig, dus je moet er wel bij zijn dan.
0: Ja, wordt door Jo de Blom gedaan, of Jo Blom.
1: Jo Blom doet dat, ja.
0: Ja, een bekende van ons, hebben regelmatig een uitzending gehad. Ja. Daarom, en weet jij ongeveer wat ze gaat vertellen? Of is het voor jou een grote verrassing nog?
1: Nou, Jo kan heel veel vertellen. Dus ik heb geen idee wat ze dit keer gaat vertellen.
0: Nee. En daar is er natuurlijk nog veel meer, hè?
1: Ja.
0: Want ik wil even iets extra's noemen. De golfvereniging.
1: Ja.
0: Die naast het Zwarte Laantje zit. Ja. Natuurlijk al regelmatig in uitzending besproken over... Ja, blijft het Zwarte Laantje bestaan, ja of nee? Maar de golfvereniging, ja, die hebben natuurlijk ook in de loop der jaren behoorlijk wat in moeten boeten.
1: Ja, ja, ze begonnen als een 18 holes golfterrein. En ik geloof dat er nu nog 8 zijn of zo.
0: Ja, ja, die hebben echt heel veel moeten inleveren. Maar die stellen een verenigingsgebouw open.
1: Ja.
0: Wat valt daar te zien allemaal?
1: Ja, het is een gebouw dat in de Amsterdamse schoolstijl gebouwd is. Mm. En dat is op zich wel aardig. Maar wat ook aardig is, althans zo was het vorig jaar. Ik kan niet garanderen dat het dit jaar weer zo is. Er kwamen een aantal kleinkinderen van boeren die daar vroeger land hadden gehad.
0: Ja.
1: En die hadden prachtige verhalen.
0: Ja. Ja, nou ja. Ben je daar al, waar ben je het meest nieuwsgierig naar eigenlijk op zo'n dag?
1: Naar het weer.
0: Ja, nou ja,
2: dat is belangrijk.
0: Er staat natuurlijk wel mee.
1: Ja, want de Staten valt echt de opkomst mee. Althans in Duivendrecht.
0: Ja, precies. Want is Duivendrecht echt zo weersgevoelig?
1: Ja, het is in ieder geval heel anders dan Oude Kerk. Hè?
0: Hey?
1: Oude Kerk dat heeft echt een historisch centrum.
0: Ja.
1: En dat heb je in Duivendrecht niet. Terwijl het even oud is, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: je hebt eigenlijk in principe alleen maar een dorpsplein. Nou ja, maar een dorpsplein. Even niet te bagatelliseren natuurlijk. Maar...
1: Ja, het is ontstaan langs één lange weg.
0: Mm-hmm.
1: Links en rechts had je weilanden. En die weilanden zijn langzamerhand bijna allemaal volgemaakt.
0: Ja, maar ja, goed, Duivendrecht kan wel iets zeggen wat anders zo oud als niet heeft meegemaakt. Die hebben bezoek gehad van heel lang geleden van Napoleon.
1: Ja.
0: Kijk, dat kan anders toch wel niet zeggen, hè?
1: Nee, maar ze kunnen wel zeggen dat er flink gevochten is.
0: Ja,
1: toen tegen de Fransen.
0: Mm-hmm.
1: Denk maar even aan die kanonskogels die nog in
0: de muur zitten.
1: Ja.
0: Want, en ook het bezoek van Napoleon, de Goedheiligman. Natuurlijk al 70 jaar, hè, wordt dat al daar.
1: Ja, ja. Ja, en dat belooft een heel aardig verhaal te worden. De jongen die dat, of de man die dat gaat vertellen, mm-hmm. is namelijk waanzinnig enthousiast. En kan heel leuk vertellen. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja. Wij gaan zo verder met je praten. We gaan eerst een stukje muziek draaien. En dat is een plaat van, ja, D.C. Lee. Het rijmt. En ze zingt Back in Time.

0: in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Wij gaan verder met het tweede deel van het gesprek met Erik Wiersma. Dat zal gaan over de Open Monumentdagen in Duivendrecht. Erik, je bent enorm geïnteresseerd in historie, maar je bent ook verhalenverteller.
2: Ja.
1: Wat voor verhalen vertel je en wat vind je daar zo mooi aan?
2: Ja, een verhaal vertellen is mensen geïnteresseerd krijgen.
1: Ja, een beetje prikkelen.
2: Om iets over mezelf nog te zeggen. Ik ben onderwijzer geweest tot mijn pensioen. En ja, als je een verhaal vertelt in de klas, dan is veel effectiever dan een of ander lesje draaien. Ja.
1: En wat voor verhaal ga je die zondag of die zaterdag vertellen?
2: Ja, die zaterdag ga ik zelf een verhaal vertellen over een wielerbaan die vroeger in Duivendrecht was.
1: Oké.
2: Een van de weinige wielerbanen die altijd rendabel geweest zijn.
1: Oké.
2: En dat is eigenlijk het. Ik kan er heel veel over vertellen, maar dat moet ik nu even niet doen. Want
1: nee, noem maar in ieder geval de naam van de wielerbaan.
2: Ja, het heet de VK-baan die. En dat was een afgeleide van de gebroeders Veldkamp.
1: VK Veldkamp, oh,
2: ja,
1: oké.
2: Ja, ja, en dat waren Amsterdamse wielrenners van 20 jaar daarvoor, hoor. En die hadden een inmiddels een aannemersbedrijf. En die zagen daar geld in.
1: Ja, ja. En was er echt een grootste baan? Daar reden echt de grootste wielrenners destijds reden ook op? Of was het echt vrij klein en voor de lokale wielrenners?
2: Nee, voor allebei. Maar die gebroeders Veldkamp, dat waren hele handige mensen.
1: Mm-hmm.
2: En die wisten dus inderdaad internationale renners aan zich te binden. Ze kenden ook elke baandirecteur in de Benelux en in Duitsland en Frankrijk.
1: Ja, die hadden de goede connecties.
2: Hadden hele goede connecties, zowel binnen Nederland als daarbuiten.
1: Ja.
2: En dat is dus het verschil met veel andere banen. Die worden dan door verenigingen of kroegbazen georganiseerd.
1: Ja.
2: En, ja, dat is een ander niveau, zeg maar.
1: Ja, want het is de baan die bestaat al heel lang niet meer. Volgens mij net na de oorlog of vlak daarvoor zelfs.
2: Hij is in oktober 1940 gesloopt.
1: Ja, ja, en is het nou een lege ruimte, noemde je al?
2: Het is nu een onderdeel van een park en voor een deel ligt er een weg.
1: Ah, oké. Vind je dat niet zonde, persoonlijk?
2: Ja, dat vind ik doodzonde. Maar,
1: ja. Heb je dan ooit de wens wat van misschien ooit nog een keer terug een wielerbaan?
2: Nou, eerlijk gezegd, er ligt een prachtige wielerbaan nu in Sloten.
1: Ja, dat is waar. Het moet ook niet elkaar in de weg liggen.
2: Nee,
1: precies. Nee. Zoals elke vereniging betaalt, draaien jullie op vrijwilligers.
2: Ja.
1: Van vrijwilligers kan je nooit genoeg hebben. Dus dat is ook de reden waarom je aangaf, ik wil toch graag even een oproep doen voor vrijwilligers om zich aan te melden.
2: Ja, inderdaad. En dat geldt voor zowel Duivendrecht als voor Ouderkerk.
1: Mm-hmm.
2: Er zijn net dit jaar een aantal mensen die hebben zich teruggetrokken om verschillende redenen.
1: Okay.
2: En dat betekent gewoon dat we op dit moment twee romp-eenheden hebben. En dat moet toch wel even een beetje
1: dus voor iedereen die zegt van nou, ik ben wel geïnteresseerd.
2: Ja.
1: Hoe kunnen zij zich aanmelden?
2: Dat is een heel simpel. Je kunt ons op de eerste plaats aanspreken op Open Monumentendag. Dat lijkt me een hele mooie gelegenheid.
3: Volgende week zaterdag.
2: Ja. Volgende week zaterdag.
1: Ja.
2: En zondag in Ouderkerk. En wat je ook kunt doen is ons gewoon bellen, mailen, schrijven.
1: En, via de website.
2: We hebben geen... er is wel een website, maar dit is niet zo handig.
1: Ah, okay.
2: Het handigste is om het te doen via bijvoorbeeld de kleine kerk.
1: Ah, okay.
2: Dan komt het helemaal goed.
1: Okay. Voor de mensen die toch graag het programma nog even willen lezen, waar kunnen we het programma vinden van wat het te doen is in Duivendrecht volgende week zaterdag?
2: Het op verschillende plekken. Het staat in het weekblad, staat het heel helder. Er is een landelijke open monumenten site.
1: Ja.
2: En als je dan Oude Amstel zoekt, ja, dan vind je het programma daar ook.
1: Ja.
2: En verder hangt het op aardig wat plekken in beide dorpen.
1: Ja, ontkomt er bijna niet aan.
2: Nee.
1: Nou, helemaal goed. Erik, is er zelf nog iets wat je heel graag wil benoemen? Zeg van, nou, daar wil ik nog even gauw een momentje voor pakken.
2: Nee, ik weet het zo.
1: Nou, helemaal goed. Dan wil ik je enorm bedanken. We gaan zo meteen praten met José van der Voort over het programma in Ouder Amstel zelf. We gaan nu verder met de muziek en het nieuws. We beginnen met From East to West bij Walter G en Jake Caruso. Tune in.

0: Ja, nog even terug inderdaad, want we hebben nog de stelling liggen. De stelling was, wie is voor jou de grootste held aller tijden? Daniel Sondervan die noemde in het begin van het vorige uur al Obama. En dat wordt beaamd door Robert B. in de chatbox. Ja, Obama is op ieder geval een trendsetter, een held. Dan kom ik bij Erik Wiersma, want jij hebt ook een held. En dat is niet echt zozeer één held, maar een beroepsgroep.
1: Ja, ja. Ik zou... onmiddellijk zeggen, de onderwijzers, de onderwijzeressen.
0: Ja, in het basisonderwijs?
1: In het basisonderwijs, omdat ik heb zelf 10 jaar als korte termijn invaller gewerkt, voordat ik met pensioen ging. En ik weet gewoon wat er allemaal op die basisscholen gebeurt en niet gebeurt.
0: En op welk gebied? Wat noem je dan ook de werkdruk of meer de mondigheid van de leerlingen en de ouders waar je mee te maken krijgt?
1: 3 keer ja.
0: Ja? Ja, ik heb me dat zo voorstellen. Weet je, ik schrik af en toe een beetje als ik zeker de kinderen van groep 8 af en toe zie. Die op fatbikes en met, nou ja, niet alleen dat, maar ook de brutaliteit van de leerlingen. Ook naar leraren toe.
1: Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. En ja, ik denk dat onderwijzers, onderwijzeressen op dit moment, nou ja, dat zijn mijn helden. Echt waar.
0: Absoluut. Dankjewel voor je antwoord, Erik. Wij gaan door met de muziek. Nog een klein stukje van Times Are Changing van Ben Westbeach. Daarna het nieuws van...

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De Oekraïnse hoofdstad wordt 3 dagen niet aangevallen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ziekenhuis Amsteland krijgt 4 co-sleepers voor afdeling verloskunde. En pastorie aan de Amstel zoekt mensen die mee willen bouwen aan een ontmoetingsplek voor oude kerk en omgeving. Mijn naam is Martin Rodenburg. De afdeling verloskunde van Ziekenhuis Amsteland heeft donderdag 4 co-sleepers in gebruik genomen. De bedjes zijn aangeschaft dankzij financiële steun van het Valiant Fonds en komen voort uit een wens die was ingediend bij de wensbank. Ze helpen moeders om hun pasgeboren baby tijdens het herstel na de bevalling veilig en gemakkelijk dichtbij te kunnen houden. Een co-sleeper is een babybedje dat direct aansluit op het ziekenhuisbed van de moeder. Dit is belangrijk, want je kan je kindje troosten, voeden en verzorgen. Het is tevens beter voor de hechting tussen ouder en baby. De pastorie aan de Kerkstraat moet uitgroeien tot een culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek voor oude kerk en omgeving. Op de vrijwilligersmarkt van zondag 13 september kunnen inwoners kennis maken met de plannen en vooral ook horen hoe zij zelf kunnen meedoen. Dit is met name belangrijk om ruimte te creëren voor ontmoeting, cultuur, verhalen en initiatieven uit het dorp. Daarom zoekt men vrijwilligers, want die zijn hard nodig. Denk aan techniek, gastheerschap, tuinadministratie, communicatie en activiteiten. Meer informatie kan je vinden op de site van de pastorie www.pastorieaannaamstel.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Hey, ik heb een nieuw music, de Sunburst Band en Reach for Love.
1: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: Ja, voor het nieuws van 3:30 hadden we gesproken met Erik Wiersma over het programma van Open Monumentendagen in Duivendrecht. Het is 3:30 geweest en betekent dat we gaan praten met José van der Voort over de Open Monumentendagen in Ouder Amstel. José, fijn dat je bij ons in de uitzending wil vertellen. Ook naar de studio bent gekomen, want je komt niet van dichtbij vandaan.
3: Oorspronkelijk niet. Nee, oorspronkelijk kom ik uit Begaanland. Dat ja. Zul je ook zeker horen.
2: Ja.
3: En, maar ik woon al 43 jaar in Ouderkerk.
2: Ah, oké. Okay.
3: Heel veel plezier.
2: Nou, wat is voor jou de mooiste plek in Ouderkerk?
3: De allermooiste plek vind ik het straatje tussen het kampje en de Joodse begraafplaats.
2: Oh, waar het museum ook ligt.
3: Ja, waar je bij het museum uiteindelijk terechtkomt.
2: Ja, bij de ophaalbrug.
3: Ja.
2: Ah, prachtig. Nou, goede keuze. José, jij bent van, ik noem het even heel mooi officieel, commissie onder cultureel platform.
3: Dat is de overkoepelende paraplu.
2: Ja.
3: Daar zitten meer commissies onder en werkgroepen. En wij zijn er daar eentje van.
2: Oké, de commissie, hoe groot is die, die paraplu, om het zo mooi te zeggen?
3: Hoe groot die paraplu is? Er is een vierkoppig bestuur.
2: Ja.
3: Dames trouwens.
2: Mhm.
3: Allemaal. En verder zitten er wat meer werkgroepen onder. En die onder andere het monumentenboek van Ouder Amstel.
2: Ja.
3: Dat is onder meer door dat cultuurplatform uitgebracht.
2: Ah, okay.
3: Want één werkgroep heeft de inhoud verzorgd. En op een gegeven moment was dat klaar.
2: Mm-hmm.
3: En wat nu? Dat werd uitgeven is een hele mooie dikke pil geworden.
2: Ja.
3: Met prachtige foto's en teksten erin.
2: En dit prachtige boek, is dat ergens te verkrijgen?
3: Ja, wij gaan met de fair op de 13e op het kampje staan.
2: Ja.
3: En daar zijn de restanten die wij nog hebben, is te koop.
2: Oké.
3: Arizona van €29. Het is niet goedkoop, maar het is echt de moeite waard.
2: Ja. Nou, is op diezelfde dag, de 13e, natuurlijk ook de Open Monumentendagen in Ouder Amstel. Nou, zie ik een heel programma voor me liggen. En ik zie echt inderdaad, het is echt een prachtige mix van hele mooie. Ik zie bijvoorbeeld Jan Koevertveer gaat weer varen.
3: Ja.
2: Dat is echt iets wat puur op vrijwilligers draait. Je gaat dan echt, het is eigenlijk maar een heel klein stukje wat je overvaart. Maar het is gewoon zo mooi. Want je kan ook denken van, weet je, ik loop even een stukje over de brug en ik ga naar de overkant.
3: Nee.
2: Nee, het is veel mooier over het veren.
3: Ja, het is de mooiste minuut van Ouderkerk, zo heet hij.
2: Ja.
3: En dat is eigenlijk ook wel zo. Want het pontje vaart alleen in de weekends.
2: Mm-hmm.
3: Maar het is, je komt op zo'n leuke manier van Ouderkerk in het oude stukje van Ouderkerk. Ja. Wat er ooit bij heeft gehoord. Wat nu bij Amstelveen dus getrokken is op een goed moment. Maar dat was een dorpje Ouderkerk. Wat helemaal om de Amstel heen lag. En er was een brug toen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, die werd te oud. En toen is er een pontje gekomen.
2: Ja.
3: En dat functioneert allemaal op vrijwilligers, wat jij zegt.
2: Ja, echt heerlijk romantische.
3: Ja.
2: Ja, ja. Hey, de commissie zelf. Hoe lang bestaat de commissie al?
3: Wij bestaan sinds 2022 zijn we begonnen.
2: Ja, 2022.
3: 2022, ja niet 1922 of zo, maar 2022. Ja. En we zijn nu met z'n zevenen.
2: Ja.
3: En ik ben er ooit mee begonnen. En tot mijn bijzonder groot genoegen, dus waren we in één keer met zeven mensen.
2: Ja.
3: En die werken allemaal hard. Die doen van alles.
2: Mm-hmm.
3: Ook allemaal vrijwilligers natuurlijk. Zoals heel veel dingen door vrijwilligers worden getrokken in Ouderkerk en in Duivendrecht.
2: Ja.
3: En dat loopt fantastisch mooi.
2: Ja, precies. En daarvoor, voor 2002, want dat is dan maar 4 jaar geleden.
3: Ja, toen waren er 2 mensen. Eén in Ouderkerk,
2: mm-hmm.
3: één in Duivendrecht.
2: Ja.
3: Die voor hun dorpskern de kar trokken.
2: Ja.
3: Maar op een gegeven moment zijn ze ongeveer tegelijkertijd gestopt.
2: Ja, ja, dat valt.
3: En daar ben ik ingesprongen.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: En nog steeds met volle plezier en tevredenheid?
3: Yes.
2: Ja, want je wou inderdaad waar elkaar even eerder gesproken. Je zei van, ik wil toch ook even die overige commissieleden even extra benoemen.
3: Ja. We hebben een voorzitter,
2: mm-hmm.
3: Luc de Vree, die woont in Duivendrecht. En we hebben in Duivendrecht nog meer mensen. Even kijken, dat zijn Bas Mulders. Die heeft vorige week het stuk over Duivendrecht geschreven. Ja. Het eerste deel van het tweeluik. Mm-hmm. En we hebben Erik. En jullie hebben Erik net gehoord.
2: Ja, nou ja, Bas hebben we ook eerder een uitzending gehad. Om over te vertellen over de historie van de vereniging Oud Duivendrecht. En ook over over het Zwarte Laantje. Want daar was ook natuurlijk iets van midden een jaar geleden was het volop in het nieuws van ja, zou het Zwarte Laantje verdwijnen, ja of nee? Dus daar was natuurlijk heel veel om te doen. Hey, we gaan eerst even muziek draaien. Daarna komen we zeker bij je terug. Want er is nog heel veel te vertellen over wat er die zondag te doen is in Oude Kerk aan de Halmstel. Er is muziek van Sibyl. En zij zegt er ook wel heel toepasselijk voor dit thema. Open up the door.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Welkom terug in uitzending. We gaan het tweede deel vervolgen van het gesprek dat we met José van der Voort hebben over Open Monumentendagen in Ouder Amstel. José, het Open Monumentendagen hier in Ouder Amstel hebben ook een bepaald thema. Ik noem het even op. Wind, water, veen.
2: Ja,
1: kan je dat toelichten?
2: Jazeker, maar ik wil eerst nog eventjes zeggen dat wij Siebrecht van Keep.
1: Ja, laten we Siebrecht niet
2: zeggen. Jacqueline Kraft van Ermel en Ruud Segers. En mezelf in de commissie erbij hebben.
1: Nou, als je
2: dus
1: luistert,
2: we hebben zo'n club.
1: Helemaal goed. Goed dat je het even benoemd hoor, want van vrijwilligers, ze zijn zo kostbaar.
2: Juist.
1: Daarom zijn er ook zo weinig van.
2: Heel veel, maar te weinig. Dat
1: absoluut.
2: Wel. Ja. Maar goed, om even verder te gaan over jouw vraag, waarom ik dat erbij gezet heb. Bas heeft toen gezegd in zijn header toen en nu. En ik heb mijn stukje genoemd wind, water en veen.
1: Mm-hmm.
2: Waar komt dat vandaan? Alles wat mensen maken en doen, dat heeft een vorm van functionaliteit. Dus als je ergens in die natte plek die Noord-Holland is wil leven, dan zou je een dijk moeten hebben voor droge voeten.
1: Mm-hmm.
2: Dan zou je een huis moeten hebben, een beetje op een verhoog, voor diezelfde droge voeten.
1: Ja.
2: En nou, zo is van alles hier in de omgeving gebouwd, gemaakt. Dat is eigenlijk mijn basisgedachte, zeg maar.
1: Ja, wel prachtige gedachten natuurlijk. Want dat heeft dat ook mee te maken met een aantal monumenten, activiteiten die op die dag plaatsvinden. Want ik zie bijvoorbeeld windmolen de Amstelvogel. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met hoe
2: dat is gaat. Een van die dingen die ik er dus heel graag in wilde zetten.
1: Ja?
2: De Amstelvogel is zaterdags geopend. Ja. Niet op zondag.
1: Okay.
2: Dat heeft met een aantal zaken te maken.
1: Ja.
2: Maar die zijn dus op zaterdag.
1: Oké, goed dat je het even benoemt. Anders gaan mensen op die zondag en dan is het gesloten.
2: Ja. En het pontje waar we het net over hadden is beide dagen actief.
1: Ja.
2: Nou, en dan komen we meer aan de zondagse gebeurtenissen. Belangrijk zijn de kerken die we hier in het dorp hebben. Mm-hmm. Dat is, als ik terugkijk naar
1: hele
2: die functionaliteit. Er werd heel veel geld en energie gestoken in het maken van een mooie kerk.
1: Ja.
2: En we staan hier in Oude Kerk al vanaf misschien wel het jaar 800 na Christus. In ieder geval een eeuw daarna staat al een kerkje.
1: Ja.
2: Van hout. Stortte in elkaar natuurlijk na een tijdje. En toen kwam er weer wat nieuws.
1: Ja.
2: Maar dat was altijd wel nodig.
1: Ja.
2: Daar wilden de mensen graag elkaar ontmoeten.
1: Mm-hmm.
2: Dus daarom zijn die er. Uit functionaliteit zijn die gebouwen gemaakt. En worden ze in ere gehouden.
1: Mm-hmm.
2: Zo is ook het gezellenhuis. Want dat zie ik ook in die noemer.
1: Ja.
2: Je moest elkaar toch ergens treffen en een leuke borrel kunnen drinken. Ja, niet waar?
1: Dat kan nog steeds. Wat een betere plek dan een gezellenhuis.
2: Ja, dat kan nog steeds.
1: Ja.
2: Altijd leuk. En we hebben het Museum Amsteland.
1: Ja.
2: Zelfde achtergrondgedachte.
1: Ja.
2: Bewaren wat we hebben. Laten zien wat we konden. En laat maar zien. Mm-hmm. Hey, loop maar door het dorp wat we nu kunnen.
1: Ja, Molen de Zwaan zie ik ook bijstaan.
2: Ja. Die is voor het jaar doet die voor het eerst mee.
1: Okay. Ja.
2: Want het is natuurlijk een privé woning.
1: Ja.
2: Dus je kan niet, ik weet niet hoeveel mensen uit belangstelling.
1: Nee, je kan toch allemaal in je huiskamer, in je keuken even kijken.
2: Ik bedoel maar, dat kan niet.
1: Ja.
2: Maar we mogen wel op het erf.
1: Oké. Okay.
2: En als de wind niet goed is, dan draai je de molens de wieken niet. En die kans is groot.
1: Okay.
2: Dus je mag kijken, maar nergens aankomen.
1: Ja, ga niet met hoge verwachtingen in dat die wieken gaan draaien.
2: Nee. Nou ja, dat is ook daar moet ook heel goed op gepast worden dan.
1: Ja,
2: stel dat.
1: Mm-hmm.
2: Dat niet...
1: En wat ik ook heel bijzonder vind, en die zag ik ook bij, voor de liefhebbers van oldtimer tractoren.
2: Ja, zijn prachtig.
1: Kijk, ik hoor je enthousiasme gelijk hier stemmen als je antwoord.
2: Ja.
1: Ben je zelf liefhebber van oldtimer tractoren?
2: Nou ja, het zijn natuurlijk prachtige machines.
1: Absoluut. Ja.
2: En ze worden prachtig onderhouden.
1: Ja.
2: Ze zien er echt blinkend als nieuw uit.
1: Mm-hmm.
2: En dat wordt ook gedaan door die Jan Streefkerk. Die laat dat allemaal op zijn erf toe.
1: Ja.
2: En die bewaart dat.
1: Ja.
2: En er zijn mensen die hem helpen om dat allemaal praktisch tiptop te houden. En dan reizen ze af en toe door het dorp heen. Ja, ik vind het genieten.
1: Ja, absoluut.
2: Ook die functionaliteit die mensen altijd gezocht hebben, komt juist in zulke mooie grote machines ook terug.
1: Voor de mensen die heel geïnteresseerd zijn in zeggen van, nou, ik wil graag weten even op papier of waar ik het programma kan nalezen, waar kunnen zij terecht?
2: We hebben hier en daar wat posters hangen.
1: Ja.
2: Er staat ook in het Weekblad voor Oude Ramstel. Mm-hmm. Pagina groot. Beide dorpen van afgelopen woensdag. Ja, toch?
1: Ja, klopt.
2: En dus daar kan je het in vinden. Mm-hmm. En wij leggen hier en daar bij winkels en de bibliotheken en zo ook flyers neer.
1: Ja, ja. Dus dat... En waar hoop je het meest op? Of waar kijk je het meest naar uit? Erik zei heel keurig inderdaad van... Ja, ik hoop dat we goed weer hebben. Want als het met pak uit de lucht valt... Ja, dan gaat of staat wel een evenement mee.
2: Ja, dan kan ik alleen maar achter Erik staan.
1: Nou ja, dat wordt wel lastig nu. Maar...
2: Nee hoor, dat kan heel goed. Als Erik hier gaat staan en ik blijf...
1: Ja, dat wel.
2: Ja, nee, is overal een oplossing voor.
1: Nee, Jos, ik heb nog één vraag van je. Want Erik heb ik hem ook gesteld. Dat is de stelling van de dag. Bij elke week stellen wij de gasten een stelling... waar ook mensen via de chatbox of via WhatsApp kunnen antwoorden. De stelling van deze week is... wie is voor jou de grootste held? Erik benoemde al net van nou, de doelgroep, de leraren. Het mag een persoon zijn. Het mag een onbekend zijn. Mag een bekend zijn. Mag een doelgroep zijn. Schiet bij jou nu iets te binnen? Of?
2: Jazeker.
1: Okay.
2: Waar ik dan aan denk is Jan Benning.
1: Ja, Benning.
2: Ik heb hem nooit gekend.
1: Nee.
2: Maar hij heeft iets neergezet in dit poldergebied. Ja. Weet Eendam. Mm-hmm. En daardoor kregen wij allemaal droge voeten. Althans onze voorvaderen.
1: Ja.
2: En daardoor is dat wat er nu is ontstaan.
1: Ja, prachtig antwoord. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn in Open Monumentendagen hier Duivendrecht, Ouder Amstel. De lokale krant staat in, de posters. Kijk gewoon over rond. En dus het programma is overal te vinden. En we hopen natuurlijk op goed droog weer. Josse, enorm bedankt voor je tijd.
2: Alsjeblieft, en heel graag gedaan.
1: Dankjewel. Wij gaan door met de muziek. En dat is van A New Day. The World Is Mine.
3: Nee, Another Taste.
1: Oh, Another Taste.
3: Peace Call.
1: Je hebt hele goede albums. Luister.

0: Hey, dat was Another Taste. We gaan alweer langzaam richting het nieuws van 4 uur. Gaat harder, Richard?
1: Ja, absoluut. Maar het is de tijd weer voorbij gevlogen. Maar wat hebben echt boeiende, prachtige verhalen gehoord. Dus ja, volgende week slaan we even een beetje over, inderdaad. Over 2 weken zijn we weer terug. En ik moet er even benoemen. 26 september.
0: Ja.
1: Live op het Dorpsplein in Duivendrecht.
0: Ik zou zeggen, fijn weekend en graag tot dan.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
17: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
16: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Jonge fans bivakeren uren in de rij voor Roxy Dekker. En watertekort voorbij, maar droogte blijft voelbaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. Roxy Dekker treedt deze week 4 keer op voor een uitverkochte Ziggo Dome. De eerste show van de 21-jarige zangeres was donderdagavond. Daarmee is Dekker de eerste vrouwelijke artiest in Nederland die 4 keer de Amsterdamse Concertzaal uitverkoopt. Haar nummers Satisfyer, Superstar en Jij hebt mij werden miljoenen keren gestreamd. Donderdagmiddag stond al een enorme rij met vooral jonge vrouwelijke fans voor de Ziggo Dome. De fanatiekste bezoekers wachten daar al sinds 7:30 ochtends. De meeste aanwezige fans zijn niet veel ouder dan 20. En het landelijke watertekort is voorbij, maar in Haarlemmermeer en Amsterdam zijn de gevolgen van de droge zomer nog merkbaar. Door recente regen en een lagere watervraag is landelijk weer voldoende water beschikbaar. Herstel van de grondwaterstanden kan echter maanden duren. Waterschappen Rijnland en Amstelgooi en Vecht hebben maatregelen afgeschaald. Ze blijven wel alert op verzilting en de beschikbaarheid van zoet water. De piekberging Haarlemmermeer wordt niet gebruikt als wateropslag, omdat die beschikbaar moet blijven voor het opvangen van water bij extreme regenval. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
18: Wij zijn Jam FM.
16: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
19: This is the jamming summer.

Dance Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Roy Ayers en Running Away. En Love Come Down uit 1982 van Evelyn Champagne King. Die de nummer 1 positie behaalde in de Amerikaanse dance- en R&B-hitlijsten. De plaat groeide uit tot een bepalende klassieker voor het geluid van de jaren 80. Zo meteen voor je The Sweetest Pain van Loose Ends. Eerst Incognito, This Thing.

0: Roseanne hoorde je, The Sweetest Pain.
1: Zometeen Africa Kane en Brian McKnight, It's There. Eerst Only You Can Cut Me Off uit 1984 van De La Fance. Het is een vrij zeldzame track die je niet zo vaak hoort. Kenmerkend aan deze plaat is het gebruik van de 808 drums. Die je bijvoorbeeld ook hoort bij bands als 52nd Street en de SOS

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. De waarde van de bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open monumentendagen in Ouder Amstel en Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zaterdag 12 en de zondag 13 september zijn er in Ouder Amstel en Duivendrecht verschillende activiteiten tijdens de open monumentendagen. In Duivendrecht ligt de nadruk op zaterdag 12 september, terwijl in Ouder Amstel vooral op zondag 13 september activiteiten plaatsvinden. De open monumentendag in Duivendrecht wordt zaterdag 12 september om 12 uur officieel geopend door wethouder Jeroen Klaassen in het Dorpshuis. Drie officiële Duivendrechtse monumenten zijn dit jaar te bezichtigen: de Kleine Kerk, de Urbanuskerk en de Oude School. De open monumentendagen worden op zondag 13 september om 12 uur officieel geopend in de Amstelkerk door wethouder Jeroen Klaassen. In de Amstelkerk kan je genieten van een orgelconcert, een optreden van het Pauluskoor en een rondleiding. Op het kampje staan kraampjes met betrekking tot activiteiten van verenigingen. Verder zijn er verschillende monumenten geopend. Ook aan kinderen is gedacht, met een speurtocht welke is af te halen in het Museum Amstelland. Ook deze dag zijn er activiteiten in de Sint-Urbanuskerk. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

hoorde Dave Mascal en Harry Cambridge. We'll be together. En het Lakeside, het overbekende Fantastic Voyage uit 1981. Straks Pebbles, giving you the benefit, is Detroit Centrics. Hier is Let's Go Out.

Pebbles was dat een Giving You the Benefit. In dit geval de 7-inch version. Ik heb deze nog voor je. We Are Never Coming Down van Camomile en Anna Touzani. Lekkere hedendaagse modern funk en new funk. Uitgebracht op Insolent Mind Records. Blijf er lekker bij.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Inwoners kunnen reageren op nieuw omgevingsplan en petitie tegen woontoren in Bloemenbuurt. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot en met 28 september reageren op een nieuw deel van het omgevingsplan voor de oostrand van Badhoevedorp. Het gaat om het gebied tussen de A9, Egelantierstraat en de achterzijde van percelen aan de Nieuwe Meerdijk. Bestaande ruimtelijke regels worden vanwege de omgevingswet samengebracht in één systeem. Nieuwe ontwikkelingen worden hiermee niet mogelijk gemaakt. Zienswijzen kunnen wel tot aanpassingen leiden. De gemeenteraad van Haarlemmermeer neemt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een definitief besluit. Daarna is beroep mogelijk. En plannen voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt zorgen voor discussie in Duivendrecht. 60 huurwoningen aan de Azaliastraat en Korenbloemstraat moeten plaatsmaken voor 90 nieuwe woningen. Vooral een geplande woontoren van 8 bouwlagen stuit op weerstand. Tegenstanders vinden het gebouw te groot voor het dorp. Stichting Vrienden van Duivendrecht is daarom een petitie gestart. Woningcoöperatie Eigen Haard wijst op de grote behoefte aan woningen. De plannen zijn nog niet definitief en worden op 10 september besproken tijdens de commissievergadering Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Inwoners kunnen daar inspreken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Norma Jean Wright en Dennis Collins. Tear Down These Walls. En daarvoor uit 1981. Don't Stop the Music. Ja, bro and peoples. Ik heb zo meteen voor je Amiga. Eerst Sweet Lady van Tyrese Gibson. Geschreven door Jonta Austin, Charles Farrar en Troy Taylor. Voor Gibson's titelloze debuutalbum uit 1998. Uitgebracht als tweede single van het album, bereikte Sweet Lady nummer 12 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 9 in de Hot R&B Hip Hop Songs Hitlijst.

Amiga was dat en Don't Be So Humble. Straks heb ik weer het prachtige I Like Your Style voor je van Lilo Thomas. Eerst Cindy J. Ze is zangeres, uiteraard. Songwriter, model, grafisch ontwerper, aspirant, scenario schrijver en filmproducent. Ze heeft meer dan 100.000 exemplaren van haar cd-albums verkocht. Zowel zelfstandig vanuit de kofferbak van haar auto als via online media aankopen en downloads. Van haar album Miss Candy uit 2021

0: van 5:30.
1: Dit is ons tuinstaan met de hoofdpunten van het radio nieuws op Jam FM. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Libanon zijn meerdere doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositieschilderijen van Jaap Leest in Dorpshuis Duivendrecht en Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest zijn tot en met 7 oktober te zien in het Dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkt voornamelijk met acryl en olieverf. Een belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Anderen hebben juist iets desolaats. Wat de kijker precies moet zien wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit najaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price. Een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price. Van vroeg werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratie uit mens en dier zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

Altijd lekker, hè? De muziek van de SOS-band Weekend Girl. Dit keer daarvoor nog Rose Vincent en Thankful. Straks Never Give Up On You van 52nd Street. Eerst I Wrote The Book van Beth Ditto. En is dat niet die zangeres van het Amerikaanse indie-rock trio Gossip? Jazeker, dat is ze. En solo heeft ze ditmaal weer de hulp ingeroepen van het Britse dance-duo Simian Mobile Disco.

52nd Street was dat hier op Jam FM. Never Give Up On You. Daarvoor nog Bad Ditto in I Wrote The Book. Ik heb er nog twee voor je. Straks Paul Randolph, Don't Take It Personal. Eerst Vicky D. De band nam twee nummers op voor Sam Records. Het onbekende reggae nummer Mystery.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Jam FM. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Ziekenhuis Amsterland ontvangt 4 co-sleepers. En plan voor 52 woningen aan Traviatastraat stap verder. Mijn naam is Hans van der Heijden. De afdeling verloskunde van Ziekenhuis Amsterland heeft 4 nieuwe co-sleepers in gebruik genomen. De babybedjes zijn betaald door het Valiantfonds en kwamen voort uit een wens bij de wensbank van het ziekenhuis. Een co-sleeper sluit direct aan op het ziekenhuisbed, waardoor moeders hun pasgeboren baby gemakkelijk dichtbij kunnen houden. Vooral na een keizersnede biedt dat meer zelfstandigheid bij het troosten, voeden en verzorgen. Ook bevordert de nabijheid het contact en de hechting. De bedjes passen volgens het ziekenhuis bij de strategie om persoonlijke zorg dichtbij te bieden. En de voormalige Renault en Dacia garage aan de Traviatastraat in Amstelveen kan plaatsmaken voor een appartementencomplex met 52 woningen. Het college heeft ingestemd met de wenselijkheid van het plan. Er komen 10 sociale huurwoningen, 24 middeldure woningen en 18 woningen in de vrije sector. Op de begane grond komt commerciële ruimte en onder het gebouw een parkeergarage met 38 plaatsen. Na overleg met omwonenden is het ontwerp onder meer verkleind en aangepast voor meer privacy. De initiatiefnemer werkt het plan nu verder uit, waarna de gemeente de haalbaarheid onderzoekt. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Funky. Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ziekenhuis Amsteland krijgt 4 co-sleepers voor afdeling verloskunde. En pastorie aan de Amstel zoekt mensen die mee willen bouwen aan een ontmoetingsplek voor oude kerk en omgeving. Mijn naam is Martin Rodenburg. De afdeling verloskunde van Ziekenhuis Amsteland heeft donderdag 4 co-sleepers in gebruik genomen. De bedjes zijn aangeschaft dankzij financiële steun van het Valiant Fonds en komen voort uit een wens die was ingediend bij de wensbank. Ze helpen moeders om hun pasgeboren baby tijdens het herstel na de bevalling veilig en gemakkelijk dichtbij te kunnen houden. Een co-sleeper is een babybedje dat direct aansluit op het ziekenhuisbed van de moeder. Dit is belangrijk, want je kan je kindje troosten, voeden en verzorgen. Het is tevens beter voor de hechting tussen ouder en baby. De pastorie aan de Kerkstraat moet uitgroeien tot een culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek voor oude kerk en omgeving. Op de vrijwilligersmarkt van zondag 13 september kunnen inwoners kennis maken met de plannen en vooral ook horen hoe zij zelf kunnen meedoen. Dit is met name belangrijk om ruimte te creëren voor ontmoeting, cultuur, verhalen en initiatieven uit het dorp. Daarom zoekt men vrijwilligers, want die zijn hard nodig. Denk aan techniek, gastheerschap, tuinadministratie, communicatie en activiteiten. Meer informatie kan je vinden op de site van de pastorie www.pastorieaandeamstel.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Jonge fans bivakeren uren in de rij voor Roxy Dekker. En watertekort voorbij, maar droogte blijft voelbaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. Roxy Dekker treedt deze week 4 keer op voor een uitverkochte Ziggo Dome. De eerste show van de 21-jarige zangeres was donderdagavond. Daarmee is Dekker de eerste vrouwelijke artiest in Nederland die 4 keer de Amsterdamse concertzaal uitverkoopt. Haar nummers Satisfyer, Superstar en Jij hebt mij werden miljoenen keren gestreamd. Donderdagmiddag stond al een enorme rij met vooral jonge vrouwelijke fans voor de Ziggo Dome. De fanatiekste bezoekers wachten daar al sinds 7:30 ochtends. De meeste aanwezige fans zijn niet veel ouder dan 20. En het landelijke watertekort is voorbij, maar in Haarlemmermeer en Amsterdam zijn de gevolgen van de droge zomer nog merkbaar. Door recente regen en een lagere watervraag is landelijk weer voldoende water beschikbaar. Herstel van de grondwaterstanden kan echter maanden duren. Waterschappen Rijnland en Amstelgooi en Vecht hebben maatregelen afgeschaald. Ze blijven wel alert op verzilting en de beschikbaarheid van zoet water. De piekberging Haarlemmermeer wordt niet gebruikt als wateropslag, omdat die beschikbaar moet blijven voor het opvangen van water bij extreme regenval. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open monumentendagen in Ouder Amstel en Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op zaterdag 12 en de zondag 13 september zijn er in Ouder Amstel en Duivendrecht verschillende activiteiten tijdens de open monumentendagen. In Duivendrecht ligt de nadruk op zaterdag 12 september, terwijl in Ouder Amstel vooral op zondag 13 september activiteiten plaatsvinden. De open monumentendag in Duivendrecht wordt zaterdag 12 september om 12 uur officieel geopend door wethouder Jeroen Klaassen in het dorpshuis. 3 officiële Duivendrechtse monumenten zijn dit jaar te bezichtigen: de Kleine Kerk, de Urbanuskerk en de Oude School. De open monumentendagen worden op zondag 13 september om 12 uur officieel geopend in de Amstelkerk door wethouder Jeroen Klaassen. In de Amstelkerk kan je genieten van een orgelconcert, een optreden van het Pauluskoor en een rondleiding. Op het kampje staan kraampjes met betrekking tot activiteiten van verenigingen. Verder zijn er verschillende monumenten geopend. Ook aan kinderen is gedacht, met een speurtocht welke is af te halen in het Museum Amstelland. Ook deze dag zijn er activiteiten in de Sint-Urbanuskerk. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vlug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vlugrivioen.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.

Oh, je bent halverwege de show. Hotel Amazon on your radio. Your Saturday Night Boogie right here. On Jam FM. Vorige week was ik op Woeverland. Het was een beetje nat, maar het was wel heel gezellig. We were pumping up the jam. De volgende die eraan komt, dat is It at the Beach. Deze maand. Watch the socials. And maybe I'll see you someone out there. For now, till 9 o'clock in the mix.

En met deze exotische klanken zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, right here on the 104.9. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. The Saturday Night Boogie right here in Boogie Down Amsterdam. Met wat nieuwe releases en some classics. Volgende week vrijdag ben ik er weer tussen 7 en 8 met classic material. And for now,

In September klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven voor Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Inwoners kunnen reageren op nieuw omgevingsplan en petitie tegen woontoren in Bloemenbuurt. Mijn naam is Hans van der Heijden. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot en met 28 september reageren op een nieuw deel van het omgevingsplan voor de oostrand van Bad Hoeverdorp. Het gaat om het gebied tussen de A9, Egelantierstraat en de achterzijde van percelen aan de Nieuwe Meerdijk. Bestaande ruimtelijke regels worden vanwege de omgevingswet samengebracht in 1 systeem. Nieuwe ontwikkelingen worden hiermee niet mogelijk gemaakt. Zienswijzen kunnen wel tot aanpassingen leiden. De gemeenteraad van Haarlemmermeer neemt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een definitief besluit. Daarna is beroep mogelijk. En plannen voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt zorgen voor discussie in Duivendrecht. 60 huurwoningen aan de Azaliastraat en Korenbloemstraat moeten plaatsmaken voor 90 nieuwe woningen. Vooral een geplande woontoren van 8 bouwlagen stuit op weerstand. Tegenstanders vinden het gebouw te groot voor het dorp. Stichting Vrienden van Duivendrecht is daarom een petitie gestart. Woningcorporatie Eigen Haard wijst op de grote behoefte aan woningen. De plannen zijn nog niet definitief en worden op 10 september besproken tijdens de commissievergadering Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Inwoners kunnen daar inspreken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is Jam.

10 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Sachsen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Sachsen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.

0: Jam.
1: Dit is Jammix On, het komende uur op Jam FM met 23 funky disco tracks in de mix. Hierin onder andere Curtis Blow, Mantronix, Level 42, Franz Jolie, The Jones Girls, Zep & Roger, Gwen McRae, The Pointer Sisters, Alfonso Jones, Fox the Fox en Toshiki Komatsu met Step Into the Light. Maar de eerste is van Aura, hier is Are You Single?
2: This is Jam FM.
3: Jammix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Yeah.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24.

0: 22 funky disco tracks uit de 80's in de mix. Dit is Jam Mix On met het komende uur onder andere Brenda K. Starr, Thelma Houston, Tony Jackson, Tina B, Vicky Sue Robinson, Lamel, Wicks & Company, Atlantic Star, The Gap Band, The Whispers, The Strikers en The Time Bandits. Maar we beginnen met Slave en Just a Touch of Love. Veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam.
2: Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.